0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam.
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden.

0: can't sit still now.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden.

start your Sunday.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

can't sit still now. Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.

0: Sit Still Now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.

0: Sit still now.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Petitie voor behoud Veerpont, Bad Hoevedorp, Amsterdamse Bos. En Eigen Haard prijst 74 sociale huurwoningen aan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De toekomst van Veerpont Ome Piet tussen Bad Hoevedorp en het Amsterdamse Bos is onzeker nu de huidige exploitanten na 16 seizoenen stoppen. Volgens Hallo Bad Hoevedorp is daarom een petitie gestart waarin bewoners en recreanten de gemeente Haarlemmermeer oproepen zich in te zetten voor behoud van de verbinding. Daarbij wordt verwezen naar een eerdere oplossing voor de pont bij Rijzenhout. De gemeente noemt de Veerpont een waardevolle schakel in het recreatieve routenetwerk en onderzoekt samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verbinding te behouden. En woningcorporatie Eigen Haard presenteert de bouw van 74 sociale huurwoningen aan de Karmelaan in Amstelveen als voorbeeld van snelle woningbouw, maar vermeldt niet dat de appartementen na oplevering eerst maximaal 5 jaar worden gebruikt voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. In het persbericht benadrukken Eigen Haard en wethouder Paul Slettenaar de uitbreiding van de sociale woningvoorraad en de korte bouwtijd. De woningen worden na oplevering in oktober 2026 eerst verhuurd aan de gemeente voor bewoners van de Ommenhof en komen pas daarna beschikbaar voor reguliere sociale verhuur. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Woningdruk in Uithoorn blijft hoog en in Amstelveen worden nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Mijn naam is Maurice Becker. De woningdruk in Uithoorn en de Kwakel blijft hoog. Dit blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag- en middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoorn zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Aan de Karmerlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De woningen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Restwarmte datacenter moet glastuinbouw helpen verduurzamen. En circulaire pop-up opent begin augustus in Stadshart Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een samenwerkingsproject moet de glastuinbouw in de Kwakel Kuddelstaart verduurzamen met restwarmte van een toekomstig datacenter. Tuinders, Greenport Alsmeer, Liander en andere partijen hebben hiervoor een plan opgesteld dat een SDE++-subsidie heeft ontvangen. De warmte wordt via een gesloten warmtenet gebruikt om kassen te verwarmen, terwijl het datacenter gekoeld wordt zonder drink- of oppervlaktewater te gebruiken. Volgens de initiatiefnemers helpt het project de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en voorkomt het zo extra belasting van het elektriciteitsnet. De plannen worden verder uitgewerkt en met omwonenden besproken. En in Stadshart Amstelveen opent op maandag 3 augustus de circulaire pop-up. Een tijdelijke ontmoetingsplek waar hergebruik, reparatie en circulair ondernemen centraal staan. De pop-up wordt om 3:30 middags feestelijk geopend en is daarna dagelijks toegankelijk tot en met 30 september. Inwoners, ondernemers, scholen en organisaties kunnen er kennis maken met initiatieven rond onder meer textiel, elektronisch afval, voedselverspilling en lokaal repareren. Volgens oprichter Bibi Looyenstein en wethouder Salwa Shara moet de locatie inwoners inspireren en laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef dat land bezoekt. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor het onderhoud van openbaar groen. Groenbedrijf De Wit uit Hazerswoude Rijndijk gaat het in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht onderhouden. Omdat het niet zeker was wie het onderhoud ging verzorgen, is er achterstand ontstaan. De gemeente verwacht dat dit de komende tijd geleidelijk zal verdwijnen. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelenbrug blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We beginnen deze week met de komische dramafilm The Invite. Het betreft een remake van de Spaanse film Sentimental uit 2020 met een inspiratie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Het verhaal draait allemaal om het stel Joe en Angela, gespeeld door de Amerikaanse komiek Seth Rogen en Olivia Wilde. Hun huwelijk bevindt zich wat in een sleur. Hun bovenbuur allerminst, want iedere nacht blijkt het appartement gehoriger dan waarschijnlijk bedoeld. Op een avond nodigen Joe en Angela hun bovenburen Pina, gespeeld door Penelope Cruz, en Hawk, gespeeld door Edward Norton, uit om eens kennis te maken. De bovenburen die hebben wel wat ideeën over om de levens van Joe en Angela weer wat op te spijzen door middel van het ruilen van partners. The Invite is een vermakelijke film die goed werd ontvangen en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is wederom een horror vervolgfilm van de bekende horrorserie Evil Dead met de titel Evil Dead Burn. De filmserie, die je wellicht ook kent van de videospellen, lijken zich altijd af te spelen in een afgelegen hut waarbij het de bedoeling was om een rustige vakantie te hebben, maar er altijd bloeddorstige kwade geesten die vakantierust komen verstoren. Ook in dit alweer zesde vervolg zoekt een jonge weduwe troost bij een schoonfamilie na het verlies van haar man. Maar die gezellige familiereunie verandert al snel in een bloeddorstige nachtmerrie als ze een eeuwenoud boek vinden. Net als in de vorige Evil Dead films, een film waarbij het bloed rijkelijk vloeit en die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week een film over genodigde gasten in The Invite of een film over niet genodigde gasten in Evil Dead Burn. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
1: The dance floor never lies.
3: This is the original. This is

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaat. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Jam your summer with the station that makes you smile. Jam FM. This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
0: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaal.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: De start van je zaterdagavond op Jam FM is Saturday Soul. Met fantastic funk, swingende soul en dikke danceable classics. Maar ook classics on request, soul news en de remix van de week. Zaterdag om 6 uur, Saturday

0: Kerkenplas. Hier is het zonnetje bij jou in de huiskamer of op de speakerbox. Van harte welkom. Leuk dat je luistert. Leuk dat je bent ingeschakeld. Vanuit een superzonnig Oude Kerk aan de Plas zitten we hier bij het restaurant aan de Plas. Vanochtend met Dennis.
1: Ja, ben ik er al? Ja, goedemorgen, Michel. Nou, fantastisch weer ook. Heerlijk om hier te zijn, ook met dit zomerse weer. En we worden ook prima verzorgd door Ingomar van Strandpaviljoen aan de Plas. Lekkere cappuccino.
0: Klasse.
1: Heerlijk. Glas water
0: erbij. Glas water voor de verfrissing.
1: Hoe goed kan je het hebben op deze zaterdag?
0: Eigenlijk niet beter.
1: Nee,
0: eigenlijk
1: denk niet beter. Ik denk het ook niet.
0: We gaan er de komende twee uur een mooi feestje van maken. We hebben twee leuke verschillende gasten. En Ingomar schrijft ook nog even aan om zijn zomerse activiteiten hier toe te lichten. Verder natuurlijk veel muziek. En gelukkig, als je hier naartoe komt, neem een parasol mee. Want direct in de zon is voor ons niet ideaal. Oh.
1: Veel te warm.
0: Muziek van de Spinners. Ik neem je mee met de klanken van The Rubber Band Man.

0: allemaal. Wat een heerlijke fingertipping muziek op de zaterdagmorgen. De Spinners en de Rubberband Man. En wij vanuit Oude Kerk aan de Plas. Dennis en ondergetekende.
1: Ik ben meteen helemaal wakker, Michel. Heerlijk met die plaat. Ja. Kom meteen tot leven.
0: Nou hoop ik dat je de kracht houdt om het vol te houden met deze warme dag. Over temperatuur gesproken, 22,1 graden. En dan heb ik het niet over de temperatuur hier volop in de zon. Want die stijgt daar ver overheen. Schaduwtemperatuur denk ik ongeveer...
1: Nou, het is nu nog een graad of 3, 24 denk ik. Maar ja, we gaan richting de 6, 27 hier aan de Oude Kerkerplas. Maar je moet het even goed zeggen. Die 22,3, dat is de watertemperatuur hier van de plas.
0: Dat is dus fantastisch.
1: Dus ik zou zeggen, kom gezellig hierheen. Neem je badlakentje mee. Neem even een lekkere skinny dip hier. Waarom ook niet.
0: Ja, 22,3 graden.
1: En even wat heel belangrijk is. Het is super goed zwemwater hier aan de Oude Kerkerplas. Gisteren nog gecontroleerd hier door de officiële instanties. En de waterkwaliteit is goed tot zeer. Heel goed hier.
0: Kijk, dat moeten we hebben en dat moeten we zeker zo houden. Dus neem ook je afvalzak weer mee als je plastic en andere dingen hebt om hier wat te nuttigen, om het ook weer netjes op te bergen. Oude Kerk aan de Plas, aan de wind, 10. Als je op je navigatie wil zoeken waar we zitten, je bent van harte welkom. Schuif even aan tafel aan. We hebben hier voldoende terrasmogelijkheden om jou welkom te heten en wellicht een leuk gesprek te voeren. Start me up tot 12 uur met Dennis en ondergetekende en muziek van Azoto. Hier is nog zonniger San Salvador. Just

0: En tot zover San Salvador Azoto. Maar dat hoef ik eigenlijk niet meer hier bij de luisteraars van Jam FM toe te luisteren. Waar je dan ook zit, waar je ook bent, aan welk heerlijk schaduwterrasje of klusactiviteit je luistert. Welkom hier 104.9 op de frequentie als je het door wil geven aan andere mensen. DAB kun je inschakelen voor het autogebied als je in omstreken, de verre omstreken van Amsterdam rijdt. En verder natuurlijk internationaal via de internet.
1: Ja? Wereldwijde web,
0: Wereldwijde
1: Michel.
0: Web, oké. Okay, ja. We hebben muziek over Amsterdam. Amsterdam is een vesting op verkeersgebied. Daarover later meer om daar doorheen te komen. Maar ook het weekend, de week wat eraan staat te komen voor de vele kleuren.
1: Het Pride weekend, hè? Dit weekend.
0: Nou, niet alleen het weekend, de week.
1: De hele week, ja. Zeker. In Nederland worden er in de Pride maand op vele plaatsen parades gehouden. Dus ook in Amsterdam. En vaak is dit op roze zaterdag. Dit is elk jaar in een andere stad in Nederland. En in Nederland is Gay Pride Amsterdam wel de bekendste. Pride Amsterdam vindt plaats vanaf dit weekend tot en met volgend weekend. Dus laatste weekend juli tot en met eerste weekend in augustus. En dit Pride Amsterdam is een feestelijk evenement met een LHGTBQ+ karakter. Even goed lezen. En sinds 1996 wordt het jaarlijks gehouden in de binnenstad van Amsterdam. Aanvankelijk was dit officieel de naam Pride Amsterdam. Maar vervolgens werd het veranderd naar Amsterdam Gay Pride. Gedurende de periode 2007 tot en met 2016. Maar sinds 2017 heeft het evenement zijn huidige naam Pride Amsterdam gekregen. Anders dan de naam doet vermoeden, heeft het evenement oorspronkelijk niks te maken met de LHGTBQ+ gemeenschap. Het is namelijk begonnen als kanaalfeest met versierde boten die door de grachten varen of voeren. Hè, ja, hoe je het maar noemen wil.
0: Ja, ja.
1: Dus veel drukte van dit weekend in de stad.
0: Wordt veel georganiseerd.
1: Absoluut.
0: Milkshake Festival hoort er ook bij. Schijnt ook een heel leuke, maar dat is al lang uitverkocht. Maar je zult het
1: Dat is volgens mij in Amsterdam-West dit weekend, Michel.
0: Ja. En volgende week is het boten gebeuren vanaf de Keizersgracht als centrale middelpunt.
1: Zeker.
0: Daar hebben we ook nog tips voor hoe je daar dan moet komen. Muziek van Barry White. Wij halen de problemen uit de lucht voor jou. En je luistert naar muziek. Jam FM, start me up tot 12 uur.

0: dag van vandaag kan niet lang genoeg duren wat mij betreft. Want ja, de weersvoorspellingen zijn morgen dan helaas wat minder. Maar vandaag is die fantastisch hier aan de
1: Oude Kerk. Daarom zitten we hier ook vandaag. Dat was die bedoeling.
0: Complimenten voor de planning voor degene voor de buitenevenementen deze zomer. Want dit is fantastisch. Bill Widders, inderdaad een lovely day. Dennis, waar gaan we het over hebben?
1: Wat heb je vanochtend aangetrokken aan je voeten? Toen je hierheen kwam?
0: Een paar...
1: Geen slippertjes? Zo lekker met het mooie
0: dat had
1: weer.
0: Ik beter kunnen doen. Ja, ik heb nu nog een paar dichte sportschoenen aan. Maar ik had beter een paar open schoenen aan kunnen doen.
1: Er zijn ook veel mensen die ziek met Birkenstocks lopen hier. Ja. Maar stel nou dat je die schoenen wil kopen. Ja. Of schoenen van Hoka of Alo sportkleding bij de Van Elsen Outlet webshop. Ja. Let even op. Want de Van Elsen Outlet webshop heeft op dit moment zogenaamd een magazijn uitverkoop. Tot maar

0: de politie krijgt, des te groter de kans dat er maatregelen tegen deze malafide webshop getroffen kunnen worden. En contacteer natuurlijk direct je creditcardmaatschappij of je bank om je passen te blokkeren. En wellicht kan je met een creditcard je betaling nog ongedaan laten maken, want dat is een service die ze hebben.
1: Ja.
0: Ben jij een creditcard?
1: Had ik, maar...
0: Geblokkeerd bij jou.
1: Nee. Ja. De abonnementsprijs voor de creditcard zijn ineens dit jaar enorm gestegen.
0: Ja, dat is waar.
1: En ook als je geld op de rekening er naartoe wil zetten, rekenen ze daar weer een percentage over het bedrag wat je op je rekening daar wil zetten. Nee. Dus toen dacht ik van, nou wacht even, dit is geld verdienen met andermans geld.
0: Ik denk dat jij blij bent dat we vandaag bij Strandpaviljoen aan de plas zitten, want dan krijg je nog eens gratis een kopje cappuccino en een glaasje water erbij.
1: Ja.
0: Hoef je niet af te rekenen.
1: Nee, maar dat geldt voor ons, hè. Niet voor alle luisteraars.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Kom gezellig hierheen, kom een drankje halen. En dan is Ingo Maar ook weer blij.
1: Ja.
0: Maken we er een leuke dag
1: van. Muziek voor jou en ons speciaal. Met oog op 4 augustus. Maar daarover zo direct meer.
0: Zo is het.

0: Wel lekker, hè? Zo'n lange versie van Change and a Lover's Holiday. Natuurlijk helemaal in de mood hier. Zoals we ons op dit moment voelen hier op het strand. Aan de Oudekerkenplas hier in Oudekerk. En 4 augustus treden ze op in Paradiso in Amsterdam. En er zijn nog kaarten.
1: Ja.
0: En het goede nieuws is, wij gaan ook. Hè?
1: Wij gaan ook. Wij staan erbij. Man, ik zal lang niet meer in een live concert
0: gaan. Helaas zijn de oprichters, waaronder Jacques Pieters, leven niet meer. Maar hun gedachtegoed en hun muziek wordt voortgezet in Paradiso. Dinsdag 4 augustus. Zaal open om 8:30. En het concert start om 8:30.
1: We zijn erbij. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Doe met muziek.
0: Ja, gaan we verder met muziek?
1: Ja.
0: Ah, ik hoor hem, ja.
1: De zomerse klanken. Hier is She Can't Love You.

0: en Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor het onderhoud van openbaar groen. Groenbedrijf De Wit uit Hazerswoude Rijndijk gaat het in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht onderhouden. Omdat het niet zeker was wie het onderhoud ging verzorgen, is er achterstand ontstaan. De gemeente verwacht dat dit de komende tijd geleidelijk zal verdwijnen. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot 30 augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spaklerbrug blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.

geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam FM.

0: Dennis, even terug in de tijd, de zomerkermis. Oh. Dit was er toch ook zo eentje. Oh, ik weet niet meer welke attractie, maar als dit nummer uitgerekend in de attractie zat, dat jij erin zat of in was.
1: Zo is het. Ik weet exact het jaar, weet ik niet meer, maar weet jij misschien ook niet? Ergens eind jaren 80 was dit. Maar
2: ja, dit was zeker in de jaren 80, dat klopt. Ja.
0: In de jaren 80.
2: In de jaren 80, 84, 85. Ja.
1: Onze chef Daniel schuift ook even aan.
2: Ja, ik moest nog de draadloze microfoons even testen en dat heb ik bij deze gedaan. Dank je wel.
1: Goed. Langzaam loopt het strand hier vol hier in Oudekerk. Ik zie ook al de eerste mensen zwemmen. Ik kijk even van jongens, hoe is de temperatuur van het water? Maar er gaat een duimpje omhoog. Dus dat zit wel goed hier. Heerlijk, heerlijk. Ja, en de eerste gezinnen die schuiven gezellig aan, ook hier bij Jam FM vanaf de Oudekerkerplas. Ik zou zeggen, kom even kijken hier. Gezellig, gezellig. Ja, en er is een hoop te doen hier in de stad. Daar gaan we het zo nog even over hebben, want de omleidingen zijn niet van de lucht hier,
0: inderdaad.
1: Maar ook even een klein leed tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid voor de metrolijnen 50 en 51. Want duizenden mensen maken altijd gebruik van die lijn. En helaas ondervinden we daar momenteel ook hinder door gepland onderhoud. En tussen de metrostations van de Madeweg en Duivendrecht rijden tot en met zondag 16 augustus richting Amsterdam-Zuid geen metro's. Dus hou daar rekening mee. En metro 50 is volledig uit de dienstregeling gehaald. En metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en de Isolatorweg.
0: Ja, Michel. Dat is het eindpunt aan de westkant. De Isolatorweg weet ik uit mijn hoofd te vertellen.
1: Jij komt ook nog wel eens in Amsterdam, hoor ik al. Ja.
0: Maak ook nog wel eens gebruik van het openbaar vervoer.
1: Heb je al een ijsje gekocht ergens hier, of niet?
0: Nee.
1: Een ijsje gehaald?
0: Nee, nog geen.
1: Dat gaan we zo over doen, denk ik.
0: Gezellig, lekker en helemaal verfrissend. Terwijl de eerste kijkers aankomen met het nageslacht om te kijken wat hier gebeurt bij de Oude Kerk aan de Plas. Ook jij mag aansluiten. Van harte welkom om hier ons even te bekijken. Dan wel even een vraag te stellen wat het allemaal betekent op radiogebied. Oude Kerk aan de Plas, aan de wind, nummer 10. En het strand is hier met gras, met zand. Een parasol zou ik zelf meenemen, want de schaduw moet je zoeken. Maar de temperatuur, waar zie je het? Watertemperatuur, Daniel?
1: 22,3 graden. En kijk, die mensen daar links, Michel, die hebben het goed bekeken. Die komen met twee lichtstoelen en die gaan precies onder die boom zitten in de schaduw. Die hebben het goed bekeken. Die hoeven geen eigen parasol mee te nemen. Zie je dat?
0: Moeten wel wat verder lopen tot de waterlijn.
1: Dat is waar.
0: Pak ik hem op met muziek van Drizzlebone. Here is the Real Love uit 1991. Ja.

0: Dat heeft ooit een keer tegen iemand mij gezegd. Weet je dat dit heerlijke muziek is om zonnebrand in te smeren? Ja. Qua melodie.
1: Maar niet bij jezelf, toch?
0: Nee. Uiteraard niet bij jezelf. Dennis, even serieus. Het is zaterdagmorgen. Start me up tot 12 uur met jou.
1: Alles weer en neer. Ja, Simone die kon vandaag niet. Nee, dus nee, ik ben vaste invaller voor Simone.
0: Bij deze.
1: Dus, en de volgende keer kom ik weer een keer een koffietje halen als Simone er ook is. Dan kun je gezellig even bijkletsen. Altijd goed.
0: Helemaal goed.
1: Ja, heerlijk. Maar het is natuurlijk fantastisch weer ook om lekker op vakantie te gaan in Nederland, ja. Michel.
0: Ja.
1: En dan heb je wel eens dat je bij die geldautomaat staat. Denk je, oh ja, ik moet even geld trekken.
0: Ja,
1: hoe zat dat nou ook alweer?
0: Precies.
1: Want hoeveel kan je nou cash uit die automaat halen? Nou, er bestaat geen wettelijk maximum in Nederland dat je mag pinnen. Maar de grens wordt bepaald door je bank. En door je saldo natuurlijk. Dat is voor jou niet veel natuurlijk. Maar... En de ingestelde limiet. Hè, die moet je nog even aanpassen dan. Maar wie cash koning wil spelen is in 2026 het beste af bij de ABN AMRO. Daar zit ik. Ja, ja. Dan kun je met limiet... Kun je als je limiet en saldo het toelaat tot maximaal 10.000 euro cash per dag pinnen.
0: Dat is de moeite. Dan
1: moet je het wel hebben.
0: Ja, dan moet je het inderdaad. Okay.
1: Maar het kan maar in stappen van 2.000 euro per stuk. Dus je moet dan 5 keer naar de pinautomaat, Michel. Ja. Bij ING ligt de standaard opnamelimiet bij 500 euro per dag. Maar ook daar kan je je limiet verhogen tot 5.000 euro per dag. En de Rabobank hanteert een standaardlimiet van 1.250 euro per week. Maar klanten kunnen per dag tot 5.000 euro opnemen door de paslimiet steeds opnieuw in te stellen, zolang de automaat voldoende biljetten heeft. Ja, het zal je toch gebeuren dat het leeg is. Ja. Bij andere banken zoals de SNS, Volksbank dus haakjes staat erbij. Oh, dat staat er ook nog. Ja, ligt standaard rond de 1.000 euro per dag. En met een tijdelijke verhoging naar maximaal 5.000 euro per dag. Ik vraag me alleen af wat je gaat doen dan die dag. Hè? Ja. Als je elke dag 1.000 euro goed gaat doen. Ik kan je vertellen, je kan hier met een fractie daarvan kan je heerlijk een dag verblijven.
0: Ja,
1: hier aan de
0: je kan gelukkig nog goedkoop op vakantie in Nederland.
1: Zo is het, zo is het. Tijd voor muziek, denk ik.
0: Ja, ook dat. Ik wil nog even aan toevoegen dat het vorige nummer van Earth, Wind & Fire voor een Zoon en Koningin uit Bad Hoeverdorp speciaal uitgezocht
1: was. Kijk, dat heb jij dan weer gedaan. Hartstikke goed, hartstikke goed.
0: En dan toepasselijke muziek, als ik zeg Dennis.
1: Dat ik
0: is
1: weet
0: deze.
1: Niet wat je klaar hebt staan. Ja. Want,
0: ken je deze?
1: Komt niet direct in me op, maar het klinkt in ieder geval smooth, funky op Jam FM.
0: Helemaal goed. Ik heb het over Ilke Klein. Ein Tag am Strand.

0: Muziek van Aldi Bart. En over een zomers outfit, de complimenten van You Wear It Well. Aangeschoven aan tafel, een leuk afwisselend onderwerp voor Start Me Up. We gaan het een beetje over kunstkwaliteit hebben en dan over schilderijen. Wat is het geval, en zeker gezien de weersomstandigheden, dat het morgen wellicht een paar regendruppels geeft, een leuk uitgaansactiviteit om met het gezin naartoe te gaan. Het Amsteland Ziekenhuis in Amstelveen. Daar is de expositie van niemand minder dan Henk Veen. Henk, goeiemorgen. Ja, ik zal de microfoon. Je mag iets dichter bij de microfoon komen zitten. Ja, dan ben je ook goed te verstaan. Jij bent kunstschilder. Jij hebt de expositie op jouw naam in het Amsteland Ziekenhuis. Ja? Ja, dat is goed, goed te verstaan. Hoeveel jaar schilder je al?
1: Nou, vanaf 1996.
0: 1996,
1: ja. Doek, hè. Daarvoor tekende ik altijd allemaal broeken. Maar niet uit waar ik op teken, maar ik kon tekenen.
0: Ja, ja. En dan voor de luisteraars thuis nog even misschien als toelichting. Je hebt het niet makkelijk in je leven gehad, omdat je op medische gronden een terugval hebt gekregen. Daarom is het spraak soms iets minder, maar het schilderen is er alleen maar meer.
1: Gelukkig wel. Ja, ik ben namelijk links.
0: Je bent ook nog linkshandig?
1: Ja, beter. Beter met schilderen. Rechts gaat het moeilijk.
0: Ja. En wat zijn de onderwerpen wat je interessant vindt om te schilderen?
1: Alles.
0: Eigenlijk alles.
1: Alles, ja. Alles, zon, zee, alles. Maakt niet uit waarmee ik bezig ben.
0: Ja. En nu is het de eerste keer in je leven dat je het in het Amsteland exposeert?
1: Nee, we hebben vaker.
0: Al vaker in het Amsteland. Ja. De komende weken kunnen mensen gratis je expositie bekijken in het Amsteland Ziekenhuis.
1: In de gang van de fysiotherapie en de Rea dan.
0: De gang van de fysiotherapie en de andere gang?
1: Rea dan.
0: Oké.
1: Fysiotherapie en Rea dan.
2: Dat is een revalidatieafdeling, Michel.
0: Ja. Dat is nieuw voor mij. Daar was ik nog niet in mijn leven aan toegekomen. Maar wie weet, nu wel. Want dan weet ik in ieder geval door de kunsten de goede route te vinden. Ja. Even kijken. De schilderijen, die heb jij alleen in eigen beheer? Of als mensen geïnteresseerd zijn dat ze iets moois vinden, bestaat er de mogelijkheid om iets aan te schaffen, te kopen?
1: Tuurlijk. Zoals we even bellen, dan krijg ik fake in de telefoon.
0: Ja.
1: En dan komen we langs, gaan we het brengen.
0: Mensen kunnen bij jou persoonlijk langskomen om het schilderij te betalen en in ontvangst te nemen. En in welke categorie prijs moet ik ongeveer denken? Waar begint het bij?
1: Vanaf 250 tot...
0: Vanaf 250 euro tot onbeperkt. Bijvoorbeeld.
2: Moet je toch weer naar die pinautomaat?
0: Ja, om die 60.000 euro sta ik wel even in de rij. Maar goed, het is mensen goed te weten dat ze daar nu alvast voor kunnen beginnen. En dan morgen eerst een indruk te krijgen in het Amsteland ziekenhuis. Ja. En dan later contact met je op te nemen. Henk Veen, kunstschilder in allerlei onderwerpen, allerlei kleuren. Heel creatief, want je hebt ook nu een t-shirt aan met fantastische oud-Hollandse gebouwen daarop gepresenteerd.
1: Dat is heel mooi te maken.
0: Ja.
1: En met plezier.
0: En dat met je linkerhand. En af en toe dan nog de moeite om het goed en duidelijk te kunnen vertellen. Ja. Heel veel respect dat je dat in je opneemt. Ik wens je heel veel succes. Een mooie expositieperiode.
3: Mag ik zelf nog wel een vraag stellen?
0: Tuurlijk,
3: want ik ben heel benieuwd. U heeft een mooi boekje gemaakt, hè? Sportprenten.
1: Heel mooi.
3: Waarop teken je in basis? Is dat op linnen of is dat op bord? Of
1: teken
3: is
1: gewoon op tekenblokje. Gewoon, heb ik zo'n tekenblokje.
3: Ja, dus gewoon op papier,
1: Papier, ja.
3: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
3: En dan is het proces om te komen tot zo'n boekje?
1: De boekje komt omdat ik zoveel jaar voor allerlei klanten heb getekend. Elke week.
3: Ja, en die heb je allemaal nu verzameld in het boekje?
1: Verzameld, ja.
3: Maar de basis is dus op papier. Oké,
1: dat klopt.
3: Mooi.
0: Hartstikke mooi.
3: We gaan kijken in Amstelveen.
0: Ja, ik denk het zeker. Goed idee. Morgen ben ik in de buurt vanuit Amstelveen. Ik ga zeker persoonlijk even kijken, want ik wil wel weten waar ik over
1: ga. Daar hangt Ajax en daar dierenschilderijen.
0: Oh.
1: En, van alles eigenlijk.
0: Van alles. Van dierenschilderijen en het onderwerp Ajax heb je ook in schilderijen.
1: Zeker in Amsterdam.
0: Nou, extra reden, Dennis, om die kant op te voetbalveld.
1: Mooie voetbal, maar schilderijen, geweldig.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Heel veel succes met de schilderkunst voor de toekomst. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.

0: Mike Laws en You Never Know. Natuurlijk een fantastisch plaat in dit weersomstandigheidje hier. En we hebben het nieuws van 11 uur even overgeslagen. We hadden natuurlijk Henk Veen hier aan de microfoon. En ik moet zeggen, Henk maakt hele mooie tekeningen. Hij heeft jou nu ook getekend, Michel.
1: Ja, op de achterkant van zijn persoonlijke boek.
0: Ik weet niet of je het mag zeggen, maar ik vind die tekening mooi dat je zelf bent.
2: Maar hij heeft voor mij ook een fantastische tekening gemaakt.
0: Dankjewel, Henk. Super gaaf. We gaan morgen allemaal even kijken daar in het Amsterdam ziekenhuis. En we gaan lekker gauw door met de muziek hier. Natuurlijk Casey and the Sunshine Band mag niet ontbreken, Michel.
1: Nee, met Kanto My Island.
0: Alleen hij worstelt met de computer, zie ik, Daniel.
1: Als het
0: Daniel
1: goed is, moet hij er nou wel in zitten.
0: Ja?
1: Ja, daar gaan we.
0: Ik begon al helemaal te swingen, weet je. Mijn broekspijp al opgerold, maar helemaal top. Kanto My Island, Casey and the Sunshine Band. En zo direct hebben we een volgende gast, hè?
1: Ja, weer een volgende gast. Het leeft hier volop op de zaterdagmorgen.
0: We houden de spanning erin, hè?

0: bijna te warm om hier te gaan dansen. Maar de swingende muziek, dan wel fingertipping in de schaduw is prima te doen.
1: Ik zie iedereen heerlijk zijn handdoekje uitrollen.
0: Rollen, swimoutfit.
1: En af en toe zeg ik ook even upside down, dus tijdig draaien.
0: Draaien, ja.
1: En wie was er, van wie was die hit ook alweer upside down in de show?
0: Diana Ross? Of,
1: Nee. Van Vanessa, de Nederlandse
0: versie. Oh,
1: Vanessa.
0: De Nederlandse versie. Ja.
1: Oh, God. Hey, en ik heb nieuws voor je. Conny Breukhoven is vandaag jarig.
0: Wat leuk. Ja, gefeliciteerd, Conny.
1: 75 jaar oud is ze geworden en geboren in 1951. En zij was natuurlijk de vrouw van Hans van Breukhoven. Of Hans Breukhoven, moet ik zeggen.
0: Ja, van de
1: oprichter van de Free Record Shop.
0: Als het dan
1: meer dan 300 platenzaken in Nederland hadden zij in de tijd. En ik denk dat ik een herkenbaar beeld schets. Als natuurlijk elke vrijdag we daar naartoe gingen om de top 40 te halen. En de laatste singeltjes te kopen, Michel.
0: Ja.
1: 1971 opgericht en tot aan 2012 was hij algemeen directeur Hans Breukhoven. De partner van Conny Breukhoven. 2017 helaas is Hans overleden. En die vandaag ook jarig is, dat is wel heel bijzonder, dat is Louise Brown.
0: En
1: iedereen denkt, nou wie is Louise Brown dan? Maar dat is de eerste IVF-baby ter wereld. En die is geboren in 1978 en is nu 48 jaar oud. 48
0: de veelzijdigheid van kunst aan de ene kant en de IVF-baby aan de andere kant, wat je hier meekrijgt op de zaterdagmorgen. Maar het is toch wel leuk, hè? Want er zijn mensen die naar de maan zijn geweest en het niet meer na kunnen vertellen. Maar zij is de eerste vrouw in de wereld en kan het nog steeds navertellen.
1: Nou, het is toch fantastisch als je die kinderwens hebt en je het op deze manier kan invullen. Dat is natuurlijk wel een unicum. Nou, zo direct doen we een interview met Wanda. Daar komen we zo nog even op terug.
0: Van
1: de volgende plaat.
0: Ja.
1: Van Pro.
0: Ja. We gaan het een beetje politiek invalshoek, hoe dat werkt in Nederland. En als je een idee hebt en wat belangrijk is voor niet alleen de mensen in de Oudekerk, maar hoe je dat landelijk ook breed uit kan dragen.
1: Hartstikke goed.
0: Muziek van Luther Vandross. En je kent hem natuurlijk wel. The Best Things in Life krijg je hier gratis bij Jam FM.

0: hadden het al over geld eerder in dit programma. Maar sommige dingen zijn gelukkig nog helemaal gratis.
1: En over openbaar vervoer natuurlijk. Ja, helaas niet altijd werkt omdat er onderhoud gepleegd moet worden. Hadden we het ook al even over.
0: Ja. Bij ons aan tafel geschoven Wanda van de politieke partij Pro.
1: Wanda Nikkels. Vergeet de achternaam niet.
0: Nee,
1: Michel.
0: Zeker niet. Met een mooie historische verleden in het politieke gebeuren. Dus je zit er volop in van wat was, wat nu gaat komen. En voor Oudekerk aan de Amstel maak je nu in deze nieuwe politieke setting je als fractievoorzitter hard.
2: Ja, ik maak me natuurlijk ook voor de bewoners van Duivendrecht hard. Hè. Dat wil ik er even aan toevoegen.
1: De volledige gemeente Ouder Amstel, Michel.
2: Ja.
0: En het onderwerp waarop ik aanklikte was het onderwerp dat er voor ouderen het plan is om de kortingspas in het OV af te schaffen. Ouders met kinderen tot 11 jaar, tot en met 11 jaar zijn dan wel gratis welkom in het openbaar vervoer. Maar voor ouderen betekent dat dat het waarschijnlijk afgeschaft kan worden. Daarvoor hebben jullie kenbaarheid gegeven in het Amstelveens Nieuwsblad. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Want hoe is dat signaal bij jullie terechtgekomen en wie in een politieke organisatie, met alle respect, in Oudekerk aan de Amstel trekt dan aan de bel van jongens, hier gaan we ons voor inzetten.
2: Nou ja, dit was natuurlijk landelijk nieuws. En er is ook binnen de vervoersregio Amsterdam is dit aan de orde gekomen. Dat lees je, dat hoor je. En we hebben gelukkig twee goede raadsleden die erg goed op dat vervoer zitten. En die zijn er onmiddellijk voor in de pen geklommen. En die hebben vragen gesteld aan het college, want dit kwam wel echt heel erg uit de lucht gevallen. En er zitten nogal wat haken en ogen aan. Dus we zijn er heel erg kritisch op.
1: Hebben jullie enig idee hoeveel 65-plussers er zijn in de gemeente Ouder Amstel?
2: Nee, ik heb dat niet. Ik heb het nog wel even geprobeerd op te zoeken. Maar het is wat, zullen we zeggen, Amsterdam heeft een hele goede dienststatistiek. Wij iets minder. Maar je kan er wel van uitgaan dat de bevolkingsopbouw een beetje overeenkomt met de rest van Nederland. En dat is dat er steeds meer 65-plussers zijn.
0: Ja, zeker. Herkenbaar. Dus, absoluut. Ja.
2: Ja, ja.
0: En nu het hier in de gemeente Oudekerk ligt, dan gaat het direct naar BMW, burgemeester en wethouders, om er een besluit over te nemen? Of is dit een zo'n groot onderwerp dat het een ander traject gaat bewandelen?
2: Nou kijk, het is een landelijk besluit. Hè, dus dat, maar ze gaan dus die kortingen, willen ze dus opheffen.
0: Ja.
2: En er wordt gezegd van dan moeten de gemeenten, omdat ze toch willen dat mensen met een kleine portemonnee geld krijgen,
0: ja,
2: met korting kunnen reizen, moeten gemeente dus een regeling gaan optuigen. En daar komt, zal ik maar zeggen, de gemeente dan bij kijken. Dus die moet nu binnen een half jaar iets gaan verzinnen, op poten zetten, waardoor mensen met een kleine portemonnee toch gratis, of nou niet gratis, nee, maar met korting kunnen reizen.
0: In Amstelveen heb je een Amstelpas voor mensen die minder financieel draagkrachtig zijn. En dan maar met respect dat in Oudekerk nog helemaal blanco is.
2: Ja.
0: Dat moet dan opgetuigd worden, administratief in werking gezet worden. Ja. Er moet weer een FTE, een werkfunctie voor vrijgemaakt worden. Ja. Om 6000 mensen, je weet niet hoeveel, maar die allemaal op persoonlijke titel, op ouder wordende basis, niet zo makkelijk misschien met digitale techniek, de weg naar het gemeentehuis moeten vinden om een aanvraag te doen.
2: Correct. Ik zit hier, we zitten op de radio, dus je kunt zien dat ik heel
0: enthousiast ben. Goed dat je dat even toelicht.
1: Het is een landelijk besluit, dus ik begrijp dat elke gemeente een eigen regeling moet gaan treffen.
2: Dat klopt, correct. Ja.
0: Dat is toch de omgekeerde wereld.
1: Een beetje inefficiënt volgens mij. Maar.
2: Ja. Dat. Nou ja, daar zitten dat is natuurlijk gewoon ingewikkeld. Dat legt ook beslag op je ambtelijke organisatie. Nou hebben we hier die vervoersregio Amsterdam.
0: Ja.
2: Daar kunnen we natuurlijk wel wat gezamenlijk in kunnen optrekken. Maar het blijft een enorme uitdaging. En de vraag is, van waarom ga je zo'n regeling afschaffen terwijl er nog helemaal geen alternatief is? Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Je moet gewoon bedenken van, oh, hoe gaan we dan kijken hoe we mensen met een kleine portemonnee kunnen steunen.
0: Ja.
2: En daar een regeling of een beleid op maken. En vervolgens kom je dan met die wijziging. Maar dit is precies andersom.
0: Andersom. En hoe werkt dat dan binnen het gemeente als politieke partij? Ga je dan ook je andere politieke partijen benaderen over hoe zij in dit onderwerp staan om meer kracht te krijgen?
2: Ja, dat gaan we natuurlijk op den duur doen. Het is nu reces, hè, dus we hebben geen gemeenteraadsvergaderingen. Maar we hebben er schriftelijke vragen over gesteld. En daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Dat is natuurlijk ook nog vrij kort dag.
1: Ja.
2: En afhankelijk daarvan ga je actie ondernemen.
0: Want een schriftelijke vraag, die stel je aan het college van BMW?
2: Ja, die stel je aan het college.
0: En die komt dan met een,
2: dat dan uit. Ja.
0: Die zoeken dat dan uit. En als ze niet met een afdoende antwoord koopt, dan ga je met die brief wat je hebt gekregen naar de andere politieke partij om te zeggen van jongens, hier zijn we het niet mee eens. Wat gaan we nu als plan de campagne? En als iedere politieke partij, met alle respect vanuit Oudekerk aan de Amstel, ook het signaal naar boven dan, maar ik bedoel naar Den Haag geeft, waar de landelijke politieke partijen zijn. En dit is dan de gedachte van dat een plaatselijke partij, die ook een landelijke partij is, meer
2: gewicht in de schaal.
0: Gewicht in de schaal.
2: Ja, en we hebben bij Pro in Den Haag hebben ook een Tweede Kamerlid die erg op dat vervoer zit.
0: Ja.
2: Dus daar dan zijn de lijntjes wel kort. Ja, er zullen ongetwijfeld wel vragen uit voortkomen in Den Haag.
0: Wanda, even voor je eigen portefeuille. Wat is een onderwerp wat je zegt, nou, dat is eigenlijk ook een onderwerp wat eigenlijk hier in mijn gemeente is, maar waar ik een lijn naar Den Haag kan uitzetten?
2: Oei, daar moet ik even over nadenken. Ik denk, kijk, woningbouw. Dus de bouw van een nieuwe kern. Het heet nu Amstel.
0: Amstel-Voorne?
2: Amstel-Voorne.
0: We zaten er 14 dagen.
2: Die financieringstromen en die subsidies en zo. Dat zijn wel dingen waar je... Dan is het wel prettig dat je een lijntje in Den Haag hebt. Ja.
0: Oké. Nou, ik ben helemaal duidelijk met
1: je. We zijn helemaal bijgepraat.
0: We zijn bijgepraat.
1: Dat we blij zijn dat we Wanda hier aan tafel hebben. En ook hier in Ouder Amstel voor Pro hier actief hebben. Want die maken er wel werk van.
0: Werk
1: dat
0: van,
1: heb ik gezien.
0: Absoluut. Helemaal hartstikke leuk. Dankjewel voor je komst.
2: Uitnodiging.
0: Graag gedaan. En bij een volgend onderwerp van harte welkom. En we volgen dit onderwerp omdat we zelf, met alle respect, ook binnenkort aan de OV-pas graag zouden willen.
1: Zeker.
0: Is dit een interessant onderwerp. Dankjewel en een zonnige zaterdag en een mooi weekend.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo. Het weer, zonnig en droog.

0: Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor het onderhoud van openbaar groen. Groenbedrijf De Wit uit Hazerswouden Rijndijk gaat het in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht onderhouden. Omdat het niet zeker was wie het onderhoud ging verzorgen, is er achterstand ontstaan. De gemeente verwacht dat dit de komende tijd geleidelijk zal verdwijnen. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelenbrug blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt. De gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

0: Do you remember the time? De goede oude tijden. Ja. Heerlijk, de nadagen van Michael Jackson om heerlijk op te dansen.
1: Ja, die Michael Jackson kan natuurlijk niet stuk. Hè?
0: Nee, en zeker
1: niet in Start Me Up. Moet hij altijd even voorbij komen hier bij Jam FM op de zaterdagochtend.
0: Aangeschoven bij ons aan tafel, niemand minder dan onze, wij zeggen onze, maar gastheer Ingomar van een restaurant aan de Plas. Ingomar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dank voor de heerlijke cappuccino vanochtend om deze zaterdagmorgen met uitzicht op het water en de vele bikinis wakker te worden. Ik word wel eens anders wakker in als toffe.
2: Kan slechter.
0: Kan slechter. Een tip voor de luisteraars thuis om deze kant op te komen. Er komt een heel klein licht wolletje, dus de zonnebrand kan met een iets beperktere mate meegenomen worden. Maar we gaan het even over het horeca gebeuren aan de Plas met jou nemen. Hoeveel jaar ben je inmiddels op deze prachtige locatie werkzaam?
2: Dit wordt inmiddels de vijfde zomer.
0: De vijfde zomer?
2: Ja, voelt al helemaal als thuis.
0: Ja?
2: Ja.
0: De omgeving, de mogelijkheden, de mensen die hier met diverse vragen komen.
2: Nou, wat je zelf net al aangaf, het uitzicht. Kijk, het is toch je kantoor. Nou, als je dan toch in een kantoorruimte moet zitten, dan is dit een hele mooie met een strand voor je en water. En mensen die allemaal lol hebben. Om ook maar even te benoemen, de kwaliteit van het water is supergoed. Dus dat is voor de gasten natuurlijk ook heel fijn. Dat je gewoon lekker kan zwemmen en verkoeling kan zoeken als het moet.
1: En lekker warm, hè? 22,3 graden is natuurlijk uniek.
2: Ja.
1: Zo vroeg in de zomer. Huh?
2: Je bedoelt het water?
1: Ja, de watertemperatuur. Ja, zeker.
2: Ja, voelt als Caribbean, hè?
0: Caribbean.
2: Dus ja.
0: En de mooie werktijden voor woensdag, donderdag als lunchcafé.
2: Ja, we zijn woensdag tot en met zondag open. Van 10 tot nagelang een beetje wat de temperaturen ons brengen.
0: Oké, daar ben je variabel in.
2: Ja, daar zijn we een klein beetje variabel in. Maar in ieder geval, we starten altijd om 10 uur.
0: Ja.
2: En dan woensdag, donderdag draaien we voornamelijk lunch. En vrijdag staat nog zondag ook diner. En het hangt er altijd een beetje vanaf hoe warm het is. Dan blijven we zelf ook wat langer. Ja. Dat is logisch.
1: Stel je woont in Oudekerk of in Amstelveen. En denk, joh, vind het leuk om hier te komen werken. Kan dat nog? Ben je voorzien de komende seizoen?
2: Nou, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar talent. Dus je mag je altijd aanmelden. Kijk. Of het zowel voor de keuken is of in de bediening. Er zijn altijd handjes tekort. Dat varieert natuurlijk ook van hoe warm het is. De ene keer dan kun je het niet aan. En de andere keer sta je weer met z'n allen ramen te lappen. Ja, zo werkt dat in een strandzaak. Ja.
0: Maar over talenten, Ingomar, hoe werkt dat als ondernemer zijn? Waar gaat bij jou een lampje branden als iemand over welk onderwerp wat vertelt? Of hoe die het vertelt? Wat vind je interessant om te horen als je denkt van, zou dat wat voor mij zijn?
2: Nou, het is voornamelijk hoe ze zich gedragen. Wat ze zeggen is nog niet hoe ze zich gedragen.
0: En,
2: je ziet al snel genoeg als ondernemer of iemand gevoel heeft voor gastvrijheid en horeca. Men vergist het nogal vaak. Je ziet het vaak als een bijbaantje, maar het is wel gewoon echt een vak. En voordat je dat beheerst, ben je toch altijd wel een paar jaar verder. En ze beginnen ook jong, hè, dus dat is ook helemaal niet erg. Dus ze mogen hier ook fouten maken. We hebben een laagdrempelige zaak. Dus het is ook gewoon mooi om die ontwikkeling te zien bij ons. Onze collega's.
0: In deze 5 jaar tijd, heb je iemand al zo zien groeien?
2: Meerdere zelfs. Ja.
0: Meerdere, groeien in hun functie?
2: Ze beginnen gewoon als 16-jarige en dan vertrekken ze omdat ze gaan studeren. Dat is gewoon ook een leuke, gewoon leuk om te zien. En als ze dan terugkomen, die verhalen. Je ziet die volwassenheid gewoon ter plekke op de werkvloer ook ontstaan. Want ze beginnen natuurlijk echt als jonkies.
0: Ja.
2: Dan worden toch een beetje pubers.
0: Ja.
2: En dan gaan ze uit en dan krijgen ze vriendje, vriendinnetje. En dan komt er de rest van het leven er een beetje bij kijken. Ja,
0: maar al dat soort emoties nemen ze mee of parkeren ze tijdens hun functie hier. Maar even achter de bar, collega's onder elkaar. Dan wordt er soms een tipje van de sluier opgelicht. En dan
2: hoort wel eens wat, maar wij zeggen altijd wat happens aan de Plas. Steeds op de Plas. Dus
0: herkenbaar. Dat was een studio verhaal van vroeger ook. Wat gebeurt in de studio?
2: We hebben hier ook heel veel broers en zussen werken. En dan zeg ik ook altijd tegen, weet je wat hier wordt verteld? Dat is niet voor thuis.
0: Nee.
2: En dan moet je proberen die scheiding te houden. Nou, tot nu toe lukt dat volgens mij.
1: Klinkt als een hele gezellige werkgever hier. Helemaal goed. Hey, Ingomar, wat staat er nog op de agenda de komende weken hier aan de Oudekerkerplas?
2: Nou, we hebben in augustus we hebben hier nog de triathlon. Dat is natuurlijk altijd wel een grote happening. 22 augustus, dat precies te zijn, zaterdag. Dus dan verwachten we altijd wel veel publiek. Dat doen, ik weet het niet precies, maar minimaal 700 deelnemers. Nou, die hebben natuurlijk altijd supporters. Dus, en die komen dan bij ons vaak lunchen om even te wachten tussen het fietsen, het zwemmen en het rennen door. En dan hebben we in oktober, ik weet nog niet precies de datum, maar het is in ieder geval een vrijdag, hebben we weer onze traditionele comedy night. Dus tegen die tijd zullen we dat onze eigen socials wel weer herkenbaar maken. Dus altijd, dat is ook hetzelfde. Dat zijn dan opkomende talenten die dan allemaal 10 minuten hebben om te kijken
0: waar,
2: of ze het kunnen. Ja. Ja, de een is wel grappig en de ander niet. Ja, dat is net zoals in het normale leven. Nee.
0: En op zo'n avond zie je juist weer heel veel nieuwe gezichten in je restaurant.
2: Ja, ook. Ja. En je weet het niet. Hè. Soms hebben we 6, 7 en dan zijn er gewoon 5 echt heel erg grappig. En soms zijn er 4 grappig of 3. Ja, maar
0: dat wisselt.
2: En als het niet grappig is, duurt het nooit langer dan 10 minuten. Dus dat is ook een voordeel. Het
0: publiek is wat dat betreft keihard qua reactie. Oké, dus humor staat, comedy staat in oktober in de planning. De triathlon heb je in de planning. En ben je verder nog vanwege bruiloft of partijen bezet? Dat je zegt, nou, dan...
2: Nou, we hebben nog een aantal feesten, maar ook dat zetten we altijd netjes op onze site, zodat je weet of we eerder dicht gaan of niet. Maar dat is meestal wat later, dus hebben gasten niet echt heel veel last van overdag.
0: Nee.
2: Met kerst hebben we natuurlijk wel weer de kerstborrels, dus mocht je met je bedrijf nog denken dat je iets gezelligs kan doen, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Of het nou een borrel is of een working dinner. Ja,
1: wat is de URL van de website, Ingomar?
2: Dus www.aandeplas.nl.
1: Helemaal goed.
0: En het adres Aan de Wind nummer 10. Ja. Parkeren hier gratis.
2: Parkeren gratis.
0: En je loopt met 5 minuten van de parkeerplek over het grasveld hier met droge voeten naar het restaurant.
2: Ook dat.
0: Ook dat. En dan zit je hemelsbreedte, 15 meter vanaf het zwemwater in goede kwaliteit.
1: Wij gaan zo ook even een duik nemen.
2: Best kept secret.
0: Ingomar, dankjewel voor je toelichting.
2: Jullie bedankt. Nog
1: heel veel succes
2: met de uitzendingen.
0: En we zien we spreken elkaar de komende week.
2: Ja, ik heb begrepen dat jullie gezellig bij ons blijven, toch?
0: Ja. Extra blijven we. Helemaal goed. Dankjewel.
2: Oké, jullie bedankt. Bye bye.

0: uit de categorie speciale uitvoering 2026 is dit. In samenwerking met Cut Davis.
1: En de Pino origineel. Pino Donjo.
0: Ja, dat was 1987,
1: denk ik. Maquella Idea.
0: Heerlijk. Italiaans gevoel. En daar nog de minste bosbranden. Dus wellicht extra
1: interessant. Zie je wel steeds krabben op je arm, Michel. Heb je een muggenbult? Of ben je gestoken vannacht of niet?
0: De afgelopen week al een paar keer.
1: Ja, nou, ik heb voor jou de oplossing, hoor. Want er is wat tegen te doen. Wat je eigenlijk moet doen is wilde bergamotplant moet je gewoon in je huis zetten. Hè?
0: Bergamot, hoe schrijf je dat?
1: Ja, dat is B-E-R-G-A-M-O-T.
0: Met een T.
1: En dan de wilde versie.
0: Ja?
1: Deze plant verspreidt een sterke kruidige geur die aan citrus doet denken. De plant bevat aromatische stoffen zoals geraniol, thymol en carvacrol. Nou, dat is voor de scheikundige onder ons, maar dat wist ik allemaal niet. Nee. En juist die verbindingen lijken muggen te storen. In laboratoriumonderzoek vertonen de etherische oliën van Manorda-soorten een duidelijke afwerende werking tegen de gele koortsmug. En geraniol werd in sommige tests effectiever bevonden dan citronella. Maar stel dat je nou niet aan die wilde bergamot wil beginnen, kan je inderdaad altijd nog die citronella plant, de lavendel, de basilicum of rozemarijn in je huis zetten.
0: Ja, citronella plant heb ik vroeger ook in huis gehad. Ja. Die was niet afdoende.
1: Nee, maar het zijn wel kleine hulpmiddelen om toch die vervelende stekende mug een beetje
0: en anders
1: bij je
0: af te bijten.
1: Daarna dan, ja. Dus er is hoop. Voor je.
0: Ja,
1: er is
0: nou, voor je. Hoeveelzijdig waren we vanochtend aan onderwerpen? We lopen direct tegen het einde alweer van 2 uur Start Me Up op.
1: Ja, en het is wel de mooiste locatie om radio te maken, denk ik, deze zaterdagochtend. Hè? Ja, zo met het uitzicht. En het strand loopt nog steeds verder lekker vol hier. Mensen zijn goed gehumeurd. Allemaal een smile op hun gezicht met dat heerlijke zonnetje aan de hemel. Heerlijk windje uit het zuidwesten ook, niet al te hard. Een windkracht 3, denk ik, 2 à 3.
0: Maximaal.
1: Wel inderdaad goed smeren. En een fantastisch temperatuurtje. 22 graden.
0: Een aanrader voor iedereen die niet naar te drukke strand wil vandaag. Hier gratis
1: het is gewoon
0: parkeren.
1: Om de hoek. Het is echt 10 minuutjes. Nou, het is 20 minuutjes vanuit Uithoorn. 5 minuutjes vanuit Uiderkerk. 10 minuutjes vanuit Duivendrecht. Wat wil je?
0: Niets meer. Een drankje erbij, dat hebben ze hier ook nog.
1: En dan kan je ook nog lekker dansen vanavond hier als je zin hebt. Hè?
0: Met de klanken onder andere van Sister Sledge.

0: En het is bijna tijd om afscheid te nemen. Waar het niet dat jij, Dennis, nog een interessant onderwerp
1: hebt? Nou, we hadden het net even over dansen hier vanavond, aan de plas. Maar het is nog wel leuk even te noemen. De Kwakel, het dorp vlakbij Uithoorn, onderdeel van de gemeente Uithoorn, bestaat 450 jaar dit jaar. En dat is niet niks. En daarom is er een jubileumuitvoering van het polderfeest De Kwakel. Van 29 juli tot en met 2 augustus. 5 dagen lang is het feest daar. Met onder andere een populaire zeskamp, een familiedag. En ja, dus een extra feestelijke sfeer, moet ik zeggen. Met vele optredens van artiesten in de feesttent. Waar ook kaarten voor te bestellen zijn.
0: Oh, ja, kaarten.
1: Dus aanstaande woensdag 29 juli s'avonds begint het. En tot en met zondag 2 augustus. Dat begint s'avonds om een uur of 7. Voor veel meer informatie kun je kijken op feestcomité.dekwakel.nl/polderfeest-2. 450 jaar De Kwakel is niet niks.
0: Nee, jij bent er wellicht één.
1: Ik ga misschien ook nog even een kijkje nemen. Ja, natuurlijk.
0: Goed om aan te horen. Dennis, mag ik je bedanken voor de afgelopen 2 uur. Hartstikke leuk dat je aangeschoven hebt last minute bij de afwezigheid.
1: Jij ook, dank Michel voor de invitatie. En als Simone even niet kan, dan ben ik altijd beschikbaar, dat weet je.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel voor je komst, Daniel. Dankjewel voor je toevoeging.
2: Jullie bedankt voor deze afgelopen mooie 2 uur. Het was gezellig zo met
0: het
2: zonnetje erbij.
0: Het was zeker gezellig. Ja. En weer heeft alles meegespeeld. Maar ook het zonnescherm om de tekst te kunnen lezen van het...
1: Even een compliment naar Daniel ook, dat hij technisch allemaal weer voor elkaar gekregen heeft. Het is allemaal niet
2: bij deze. Ja, daar doen we het voor.
0: Bij deze.
1: Ja, super, super, super, super.
0: Ik hoop dat jij het aan welke kant je waar ook luistert ervan genoten hebt de afgelopen 2 uur. Volgende week Pieter Kuyt met Pieter en is 9 van de 10 keer. Emily.
2: Emily en zometeen Time for Lunch met Nada.
0: Ja, Nada, solo. Dus heel veel sterkte in de komende 2 uur. Wat ons betreft, tot gauw weer. En een mooie zonnig weekend. Ciao.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens. Bye.

Oh, welkom hier live. Openlucht, Oude Kerkerplas. We zijn weer te horen. Time for lunch. En wie ook nog te horen is hier op Bas, is de jarige artiest van vandaag. Verdeen White. Ja, wie is dat nou? Dat is de bassist en een van de oprichters van Earth, Wind & Fire. En dit was een samenwerking samen met Robin Thicke en Verdeen White. Ja, de jarige artiest van vandaag. Van Earth, Wind & Fire, de bassist. Ze werden bekend met dit nummer, That's Groove. En ik hoorde net, want we zijn live in de open lucht. Wat een mooie remix of versie is dit. Maar na dit nummer werd iedereen verliefd op Earth, Wind & Fire. Ze hebben ook veel onderscheidingen gewonnen. Ja, dit nummer. Fall in Love. Ze hebben ook een Hollywood Walk of Fame ster gewonnen. Maar de bassist heeft ook zelf onderscheidingen gekregen. Hij staat zo in het magazine, Rolling Stone magazine, op nummer 19 van beste bassisten in het... Ja, even kijken. Earth, Wind & Fire. Wat kan ik nog meer vertellen over deze bassist? Veel samenwerkingen gehad. En zijn broer was de leadzanger, Maurice White. Hij is wel inmiddels overleden, 2016. Wat ik al zei, veel samenwerking ook gehad met andere artiesten. Ik denk dat we daar een nummertje van gaan draaien. Yes, met het zusje van Beyoncé, Solange Knowles.

dit was Solange Knowles samen met de jarige artiest van vandaag, Verdine White, de bassist van Earth, Wind & Fire. En hij heeft een Lifetime Achievement Award gewonnen voor ja, een van de beste bassplayers in de wereld. En ik heb nog een jarige artiest voor jullie, maar het is wel bijna tijd voor het nieuws. Ik zit even te denken, gaan we een ander nummer draaien of gaan we toch nog eventjes... Ik denk dat we zo naar het nieuws gaan. En na het nieuws kom ik wel met de tweede jarige artiest.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen. En A9 richting Schiphol, dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusplet. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaats. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Rijnderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: In the summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

je zaterdagavond op Jam FM is Saturday Soul. Met fantastic funk, swingende soul en dikke danceable classics. Maar ook classics on request, soul nieuws en de remix van de week. Zaterdag om 6 uur, Saturday Soul.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Soer

0: Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor het onderhoud van openbaar groen. Groenbedrijf De Wit uit Hazerswoude Rijndijk gaat het in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht onderhouden. Omdat het niet zeker was wie het onderhoud ging verzorgen, is er achterstand ontstaan. De gemeente verwacht dat dit de komende tijd geleidelijk zal verdwijnen. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelenbrug blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein en iedere zaterdag live op locatie.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen. En A9 richting Schiphol, dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaat. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Jam your summer with the station that makes you smile.
8: Wij zijn Jam FM. This is the jamming summer.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Tune in at the beach, Jam FM.

Vos kliniek,

0: is a better song waiting for you this summer. This is Jam.
1: Piet, ik ga jou de vraag stellen. Je mag even bij de microfoon gaan plaatsnemen.
2: Ja.
1: Want ik ga jou ook die vraag stellen. Bij welk eten en drinken krijg je al de gruwels als je eraan denkt?
2: Nou, ik zou er niet aan moeten denken om koeienoog of iets dergelijks te moeten eten.
3: Inderdaad.
2: Ik heb het laatst ergens gezien en toen dacht ik, jeetje, hoe krijg je dat? Dus daar moet ik echt, daar zou ik echt van gruwelen.
1: Ja, absoluut.
3: Voor mij vissenkoppen met de ogen erin.
2: Ja, ik ken mensen die eten ze op.
1: Ja, dat doet mij denken aan anekdote inderdaad. Jaren geleden zat ik in een restaurant en ik denk, ik ga vis bestellen. En daar had ik gehoopt eigenlijk dat hij de hoofd en de staart eraf gehaald had. Maar die vis lag nog helemaal in volle naad op mijn bord. En ik keek die vis maar aan.
3: Met zijn oogje
1: en
3: toen nog
1: had ik echt zoiets van, nou neem maar weer terug. Ik vond het een beetje, ik kreeg een medelijden mee. Ik dacht van, ja, nee, neem maar terug. Terwijl ik lekker bek of kibbeling niks mis mee vind. We gaan zo meteen ook vragen even hier in de omgeving. Wat de mensen zijn, waar die gruwelen van bepaalde gerechten. Wij gaan door met muziek, geloof ik.
3: Ja,
1: heerlijk.
3: Laat plaats
1: staan. Hey,
3: Wake Up Fassade. Smooth Operator, volgens mij, als ik het goed heb.

0: geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op.
1: Tune in at the beach, Jam FM. Tune in at the beach, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: En bij ons de eerste gast voor vandaag. Naast van de twee, zometeen gaan we praten met Rita Smit over de perikelen rondom de Oude Kerkenplas. Maar eerst de kermis in Duivendrecht. En hierover gaan we praten met Peter Koeverts. Goedemiddag Peter.
3: Goedemiddag.
2: Nou ja, de kermis in Duivendrecht. Elk jaar weer natuurlijk een groot feest. 12 tot met 16 augustus gaat het plaatsvinden. Heb je er zelf al een beetje zin? Ben je zelf een kermisganger?
3: Ik ben zelf een vreselijk fanatieke kermisbezoeker.
2: Ja.
3: Niet dat ik zozeer in de attracties ga, maar wel geniet van alle lampjes en mensen die plezier hebben. Vooral mensen kijken die plezier hebben is ook heel erg leuk.
2: Ja.
3: En elk jaar weer gasten ontvangen die bij ons beroep komen uitoefenen. Allemaal keihard werkende mensen trouwens. Het is heel leuk om die elk jaar weer te zien. Het is een soort reunie.
2: Ja, precies.
3: De mensen staan er al heel lang.
2: Ja, want het is echt een beetje een onbekend onderzoek, hè? Niet alleen qua bezoekers, maar ook qua kermisexploitanten.
3: Ja, dat klopt. Sommige exploitanten, de meest extreme staan er al 50 jaar, zeg maar zo. Die ken ik al heel erg lang. Niet dat ik er al zo lang mee bezig ben, maar zo lang loop ik wel in het dorpje rond. Mm-hmm. Vooral fantastisch. Maar je hebt natuurlijk wel een heleboel verschillende kermissen. Afgelopen maandag was er nog een kermis in Düsseldorf. Ja. Dat is nog compleet anoniem en een keer rondlopen en niks aan de hand. En dan loop je tussen die andere 80.000 mensen, zeg maar. Maar wij hebben het meer over kermis in Oudekerk bijvoorbeeld en kermis in Duivendrecht. Mm-hmm. Waarmee ik dus de exploitanten en de burgers eigenlijk een feestje wil presenteren. Waar ze met z'n allen van kunnen genieten. En in Oudekerk en Duivendrecht zijn het meer reunie. Kermissen, zeg maar.
2: Ja. Zie je het ook gewoon als een jaarlijks feestje? Men komt één keer in het jaar met de kermis dan weer even bij elkaar, even praat voor elkaar maken. Hey, hoe is het met jou nu ondertussen?
3: Ja, dat zeg ik. Maar dan roep ik het ook. Het is een soort reuniekermissen. Ja. Mensen, de Roelofarensveen en weet ik van wat. Iedereen inmiddels naartoe verhuisd is met de kermisweek in Oudekerk. En dat hoop ik ook in Duivendrecht te gaan bereiken. Want dat moet natuurlijk groeien. Is dat zeker het geval. Dat mensen terugkomen voor die kermis.
2: Ja, je geeft het zelf net aan. Het moet groeien. Hoe omschrijf je de kermis van de afgelopen jaren?
3: In Duivendrecht gaat hij dus nu voor de tweede keer plaatsvinden, zeg maar.
2: Ja.
3: Het is vroeger wel pogingen geweest tot, maar dit noem ik eigenlijk de tweede serieuze kermis in Duivendrecht.
2: Okay. Ja.
3: Er staat ook echt serieus wat. En in Oudekerk, daar is het een jarenlang hetzelfde fenomeen.
2: Ja.
3: Met natuurlijk de uitzondering van de twee coronajaren waarin er geen kermis was. En niet afgelopen april, maar die april ervoor dat we verbannen werden naar de Wet Oude Colasweg. We hebben daar ook geprobeerd een hele mooie kermis neer te zetten. En organisatorisch was het ook een hele mooie kermis. Alleen het lag toch te ver weg bij het centrum van Oudekerk.
2: Ja. Hey, qua attracties, kun je een kleine greep geven van welke attracties komen er ongeveer?
3: Ja, in Duivendrecht willen we dat eigenlijk nog een klein beetje geheim houden. En aankomende week op Facebook. Aankomende week op Facebook onthullen, zeg maar.
2: Ah, okay.
3: Dus per dag of per twee dagen komt er iets bloot. Maar er zit bijvoorbeeld iets wat ik noem een sladroger. Het heet de Star Wars. Of je gaat met je rug tegen.
2: Ik denk dat je heel snel heen en weer gaat.
4: Een soort centrifuge.
3: Ja, precies, een centrifuge. Je gaat tegen een schuin schot aan staan. En het ding gaat sneller en sneller draaien. Op een gegeven moment ga je met je voetjes van de grond. En dan kun je allerlei schuine posities aannemen. En dat vindt het vooral de jeugd heel erg leuk.
2: En jij gaat er niet in, hè?
3: Ik heb dat een keer geprobeerd. Ik werd nog witter als mijn hempie, dus ik sla aan de voort en over.
2: Die is wel heel wit. Hey, waar gaat het de kermis plaatsvinden? Op welke locatie?
3: Ja, de kermis in Duiven, dat vindt plaats op de Telstarweg. Een stuk daarvan. Want ik moet dus wel zorgen dat de supermarkt gewoon bereikbaar is en kan laden en dan lossen. Dus vanaf het moment dat de supermarkt er geen last meer van heeft. En een stuk op het Dorpsplein. Ja. Dus echt in het centrum van waar het in Duivendrecht ook gebeurt.
2: Ja, nou zeg het midden in het centrum, op het vlakbij het Dorpsplein. Dat heeft natuurlijk te maken met omwonenden. Je probeert toch rekening te houden dat je het geluidsoverlast, of dat je het geluid op tijd weer naar beneden gaat. Want vanaf hoe laat gaat het geluid weer naar beneden?
3: Ja, kijk, we vragen een vergunning aan voor de kermis van 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts, zeg maar zo. Maar zo laat wordt het niet.
2: Nee.
3: Maar je wil niet dat als het om 11 uur nog gezellig is, dat je dan absoluut dicht moet. Dat je dicht moet, terwijl het nog gezellige mensen lopen en zo. En dan kun je wat rustiger afbouwen.
2: Ja.
3: Maar de kermisvolume en het geluid van de kermis is gehandhaafd, gemaximaliseerd tot 80 decibel tegen de gevels aan van de woningen. Meer mag het niet zijn.
2: Nee, precies.
3: En dat is helemaal niet in de zin van overlast. Ja, je hebt altijd mensen die overal eens last van hebben. En die heb je ook daar. Maar het valt reuze mee. En wie gaat nu een heel dorpsfeest ontzeggen omdat één iemand er last van heeft van herrie, terwijl de rest van het dorp plezier hebt? Kom er maar eens om.
2: Ja, precies. Nu voel ik een hele mooie bruggetje aankomen die je zelf al ongewild geplaveid hebt, Peter. Want 12 tot en met 16 augustus dus Kermis Dorpsplein. We gaan naar het volgende onderwerp. En misschien dat je daar ook wel misschien een mening over hebt. Want ja, politici hebben overal een mening over, zeggen ze wel eens. En dat is geluidsoverlast hier bij de Oude Kerkenplas. En er zijn afgelopen tijd heel veel meldingen gedaan van niet alleen geluidsoverlast, maar ook barbecues. Jongeren op fatbikes die hier rondrijden. En dan niet heel langzaam, maar vaak heel snel. En ja, daar is door de politiek in hier in Oude Kerk een melding van gemaakt. Tenminste, laat ik zo zeggen, we gaan even terug naar 2 juli. Dat doen we ook met onze gast die naast me zit, Rita Smit. 2 juli is in de gemeenteraad van Oude Kerk een amendement aangenomen. Dat is dat dit jaar, voor het einde van dit jaar, de maatregelen getroffen zou worden om het overlast naar beneden te brengen. En dan ga ik de microfoon heel even aan Rita geven, als je die erg vindt. En ondertussen, we schuiven hem even door. Rita Smit is trouwens van de partij, daar komt hij, Natuurlijk Belang, prachtige naam. Rita, even terug naar 2 juli. Jullie zijn mede akkoord gegaan met een amendement om die overlast voor einde van het jaar naar beneden te krijgen. We hadden elkaar gisteren even aan de telefoon gesproken en toen vertelde hij me al, eigenlijk op die avond zelf had je al een slecht gevoel bij je. Kan je dat zo weerleggen?
4: Dat klopt. We staan helemaal achter het amendement, absoluut. Wij vinden gewoon dat er wat moet gebeuren.
2: Ja.
4: En dat andere partijen daarmee kwamen en wij daar zeker mee akkoord gaan, helemaal goed. Maar op een gegeven moment, toen dacht ik, god, die laatste regel voor het eind van het jaar.
2: Ja.
4: En het was toen, wat u zegt, 2 juli.
2: Ja.
4: Eind van het jaar, dat duurt nog heel lang. En toen dacht ik, jeetje, hebben we dat eigenlijk wel goed gedaan? Had daar niet een andere zin moeten staan? Dus daar heb ik eigenlijk achteraf wel een beetje spijt van.
2: Welke zin dat je zelf
4: eerder op hadden moeten zeggen van, nee, dat gaan we niet doen.
2: Okay. Wat welke zin had je zelf in gedachten?
4: Nou, zo spoedig mogelijk.
2: Ja.
4: En vaak doen we ook wel iets dat we zeggen voor 1 september, voor 1 oktober. Maar niet eind van het jaar. He, dat zijn plannen. Weet je wat het gebeurt? We praten alleen maar. Praten, praten, praten. En dat is niet alleen dit onderwerp. Er zijn ook best nog wel andere onderwerpen. En al dat gepraat levert op het moment eigenlijk heel weinig op. Ik denk dat we gewoon daadkracht moeten tonen en zorgen dat het afgelopen is. De inwoners hier opzij, die hier wonen, aanwonenden, ook nog wat verder weg, hebben er ontzettend veel last van. Het is nu op het moment lekker rustig.
2: Ja.
4: Hè, mensen zijn lekker op vakantie, jongelui zijn op vakantie. Maar wat in de sociale media voorbij komt en wat ik zelf binnen krijg, dat ligt er niet om. En dan denk ik handhaving. Ja, handhaving. Hè? Nou ja,
2: we hebben er zelf ook mee te maken gehad. Wat ik wel zeg inderdaad, van, nou hebben we handhaving, die loopt hier rond. Maar ja, die artiesten gewoon zeggen, ja, maar wij kunnen niet op elke plek tegelijk zijn. Wij willen heel graag, maar wij zijn met te weinig om te kunnen handhaven.
4: Ja.
2: En dan zou je denken, ja, dan kan je vragen van, ik wil meer politie inzet, meer boa's. Maar ja, daar zit natuurlijk ook weer kosten aan vast.
4: Ja, dat klopt. We hebben wat extra handhavers, heb ik begrepen. Kijk, de burgemeester deed een oproep om via de Buiten Beter app het te melden.
2: Ja.
4: Politie bellen. Nou, dat hebben een aantal inwoners gedaan. Nou ja, dat gebeurt helemaal niks. En ik begrijp best dat ze twee van de boa-dames 's avonds hier komen, terwijl er een feestje aan de gang is met 100-150 mensen. Ja, dan moet je natuurlijk niet gaan ingrijpen met z'n tweeën, want dan weet je zelf waar het op uitdraait. Dat is niet. Weet je, ik denk gewoon dat we aan de voorkant best nu al, als we kijken naar de Amstel, hè, waar veel boten met muziek, versterkte muziek draaien. Er zijn heel wat boetes al van de week uitgedeeld, of verleden week, ik heb het gelezen. Waarom doen we dat hier niet? Versterkte muziek? Verboden.
2: Ja.
4: Fatbikes? Verboden. Hè, ik bedoel, we hebben zelf een partijlid bij ons, die lag hier lekker op de weide en daar kwamen van die opgeschoten jongens of fatbikes, hè, overal doorheen crossen. Weg ermee.
2: Ja.
4: En dat barbecue ook. Ik heb gehoord van mensen die hier dat schoonmaken naar de hand, dat het vreselijk is. Barbecues met vlees erop, met barbecues die nog niet eens uit de verpakking zijn. Alles ligt er. Wat zijn daar de kosten van om het op te ruimen, hè, ieder weekend? En met de herrie. Nou ja, dan gaan we maar, dan moeten de goede onder de slechte lijden. Dan gaan we maar niet een keer barbecue meer. Dan houdt het op.
2: Ja.
4: Als je dus niet je goede wil wilt tonen, dan, en dat zou eigenlijk toch op een heel korte termijn, daar hoeven we toch niet tot december, eind december over te praten om dit door te laten gaan. We hebben nog, september kan een waanzinnige mooie maand zijn, hè? Indian Summer. Nou, gaan we daar nog even lekker ieder weekend mensen overlast bezorgen? Dus nee, gaan we niet meer doen.
2: Oké, het verhaal is helemaal duidelijk. Maar dan heb je natuurlijk de praktijk nog. Kijk, je kan niet zomaar een blik, ik heb niet een blik al boa's, ambtenaren die hier even kunnen gaan controleren. Hoe willen we dat gaan realiseren?
4: Nou, dat is een overleg met elkaar. Dat kan ik niet nu vanmiddag ook tegen u zeggen hoe we dat gaan realiseren.
2: Zeg van jij ook trouwens.
4: En, ja, maar dan daar zou ik zeggen van, dat moeten we. Het is vervelend dat het nu reces is. 17 augustus zijn we weer bij elkaar.
2: Ja.
4: En dan moet dat heel snel gebeuren.
2: Ja.
4: En niet tot eind van het jaar. We zouden, laat maar zeggen, binnen 14 dagen een oplossing moeten kunnen zoeken met elkaar. Mm-hmm. Denk ik zo.
5: Ja, al is het maar tijdelijk natuurlijk.
4: Ja.
5: Tijdelijke oplossing.
2: Nou ja, het is natuurlijk vooral in de zomerperiode. Want in de winter, herfst-winter ga je niet barbecue.
5: Nee, maar misschien kan je dan nu een tijdelijke oplossing verzinnen die misschien ook mogelijk voor volgend jaar ook geïmplementeerd kan worden.
4: Nou ja, wat ik net zeg, hè, geen versterkte muziek. Ik bedoel, waarom kan het op de Amstel wel en waarom kan het hier niet?
2: Ja. De problematiek waar we het nu over hebben, is het alleen dit jaar of was het vorig jaar ook?
4: Nee. Het is al jaren.
2: Okay.
4: Al jaren hebben we erover. En ik weet ook van mensen
2: wordt er ook al jaren over gepraat dan in de politiek?
4: We hebben het wel eens eerder aangekomen. Wij en andere partijen. Wij zijn niet de enige. Ik bedoel, ik heb het nu alleen opgepakt omdat ik toch na de vergadering een gevoel had van, nee jongens, we hebben toch iets toch laten liggen. Nee, er is al veel vaker over gepraat. Ik ben zelf met het evenementenbeleid begonnen. Nou, ik kan u zeggen, daar ben ik 3 jaar mee bezig. En het is nog niet voor de banken. Dus ik bedoel, dat zeg ik ook, we praten te veel. Laten we eens met z'n allen daadkracht tonen. We hebben nieuwe wethouders, dus ik hoop dat ze hier wat van meekrijgen. En dat zij ook hun daadkracht tonen. En dat we eigenlijk op een andere weg inslaan dan alleen maar praten. Maar ook eens wat doen. En zeker voor de inwoners. En ik begrijp hartstikke goed dat die mensen er doodziek van worden. Je zal maar ieder weekend hier een feest hebben dat je 's nachts wakker ligt.
2: Ja.
4: Van de herrie. En op een gegeven moment ben je er echt klaar mee.
2: Ja, helemaal begrijpelijk.
6: Maar dan zullen we weer doorpraten. Nog even een plaatje tussendoor. Hier is Nicky Richards en Sunshine.

0: komt er vandaag bij ons aan?
1: Ja, we zitten nog steeds hier in uitzending met Rita Smit van de partij Natuurlijk Belang. Rita, fijn dat je nog steeds aanwezig bent. We hadden het voor de muziek al over de materie rondom de Oude Kerkplas. De verschillende soorten van overlast, muziek, geluid, fatbikes, barbecue, noem het maar op. Ik zit mij daar aan te bedenken, is het ook hier gewoon een kwestie van ook met elkaar gewoon sociale controle? Als je ziet dat iemand naast jou aan het barbecue is, van jongens, wil je misschien elkaar even rekening houden met mij die er ook ligt? En dat mensen elkaar misschien ook niet durven meer aan te spreken?
2: Ja, misschien wel zouden we dat moeten doen. Mensen die er daar dan zitten. Maar dat zijn ook grote groepen, hè? Vaak die barbecue. Dat zijn er ook niet. Dus als je als eenling daar komt, weet ik ook niet wat er is. We hadden het net al even een pauze er ook over, weet je. Je zou het ook aan de voorkant. Hè? Als er een feestje aan de gang is, moet je er niet twee boa's naartoe sturen. En ook niet twee agenten. Je zou, als ze gaan opbouwen. Ik heb begrepen dat ze 2 weken geleden ook op gingen bouwen. Om 1 uur of 2. Ja. Ga er dan als boa om 2 uur heen. En zeg, jongens, die boksen gaan we niet doen.
1: Nee.
2: Die tenten gaan we niet doen. We gaan hier geen feestje.
1: Nee.
2: Kom naar een uur weer. En zorg dus dat je aan de voorkant niet de ruimte geeft om een feest daar te organiseren.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, als het feest aan de gang is en je gaat er 's avonds om 11 uur
1: naar beter laat.
2: Beter laat.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, die boa's laat ze 's middags komen en laat ze dat in de gaten houden. Want dan kan je een autootje met 2-3 mensen die daar staat met grote boksen en een tent, die kan je dan wegsturen.
1: Nee, en misschien ook wel echt waarschuwingsborden bij de ingang al neerzetten.
2: Ja, wat ik zeg. Geen versterkte muziek.
1: Ja.
2: Huppakee. Want net als bij de Amstel.
1: Als
2: we
1: het park inkomen, het parkeerterrein, zie ik dat niet staan.
2: Nee. En als dus die barbecue zo uit de hand lopen met enorme parties en een rotzooi. Ik bedoel, ik begrijp ook niet waarom mensen hun troep hebben. We zaten net hier aan het begin en er was een man die ging hier weg en die had keurig een vuilniszak bij met zijn eigen rotzooi.
1: En ook maar dat hij in de prullenbak gooit.
2: Ja, nou dat denk ik. Of misschien wel mee naar huis neemt. Dat idee, die neem ik niet gooi thuis weg.
3: Ik zie daar zelfs een container staan waar afval in gedumpt kan worden.
2: Ja. Ja.
3: Dus, en dat is voor de bezoekers hier, neem ik aan.
2: Nee, maar het idee dat die man, die begrijpt het. Maar een gedeelte van de bevolking heeft tegenwoordig overal lak aan.
1: Ja.
2: En het is mijn probleem niet. Ik heb hier lekker gegeten en gedronken en de rotzooi laat ik hier liggen.
1: Ja.
2: En daar moeten we ook eens inderdaad goed naar kijken wat de kosten zijn om het hier schoon te krijgen. Hè?
1: Ja. Om het even concreet, jullie willen gewoon eigenlijk het liefst zo snel mogelijk dat die actie ondernomen wordt. Meer controle, meer overlastgevers aangepakt. Stel, ik ga jou volgend jaar weer spreken. Wat hoop je, wat denk je bereikt te hebben?
2: Ik hoop het niet volgend jaar. Ik hoop
1: op welke termijn ga je vanuit dat het bereikt is?
2: Ja, wij zullen er alles aan doen. En ik weet zeker dat er meer mensen uiteraard hier zo over denken. Ook andere partijen, wij zijn echt de enige niet. En ik hoop dat we met elkaar gewoon nu gaan zeggen van jongens, het is genoeg geweest. En we gaan niet praten, pas aan het eind van het jaar. Nu.
1: Ja. Precies. Nou, vind ik een mooie afsluiten.
2: Ja,
1: Rita,
2: absoluut.
1: Enorm bedankt voor je tijd.
2: Jij ook, dankjewel. Dat
1: graag gedaan.
2: Zeggen.
1: Wij gaan door met muziek. En daarna sluiten we af voor dit uur. En daarna 2 uur een prachtige reportage gemaakt door Marina en René.
4: Door met muziek van Rockers Revenge, Walking on Sunshine. Hey!

badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Yeah.

0: Birthday Kids, Where's My Man. Dit nummer draaien we eigenlijk een beetje met een bepaalde achtergrond in mijn.
1: Ja.
0: Overigens, welkom terug hier bij TuneIn at the Beach.
1: Welkom, welkom. Ja, we draaien dit vanwege World Pride Month. En vanwege de reportage die wij afgelopen woensdag hebben gemaakt, die we vandaag gaan uitzenden.
0: We hebben het even in vier delen opgesplitst. Je hoort de boottocht, want daar gaat de hele boottocht vooraf. De rode lopen, opening en interviews door het hele uur. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Ouder Amstel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor het onderhoud van openbaar groen. Groenbedrijf De Wit uit Hazerswoude Rijndijk gaat het in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht onderhouden. Omdat het niet zeker was wie het onderhoud ging verzorgen, is er achterstand ontstaan. De gemeente verwacht dat dit de komende tijd geleidelijk zal verdwijnen. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelenbrug blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
4: Tune in Jam FM.
0: Goedendag, we staan hier voor het Nationaal Opera en Ballet gebouw Marina.
1: Voor de High Heels Hooray botenparade naar het Hart Museum.
0: In afwachting op drag queens en kings die hier langskomen en de boot zo straks hier gaan stappen.
1: Ik zie al in de opera een aantal dames heel mooi gekleed rondlopen. Wordt er een hoop gejuich. Dus dit belooft iets moois te worden en iets heel kleurrijks.
0: En de drag queens en queers komen nu hier aanlopen. Keurig netjes uitgedost. Wat een prachtige verschijning, Marina.
1: Ja, heerlijk met al die kleuren. Alle kleuren roze, mooie corsetten, hoge hakken, mooie panties, drag kings, drag queens.
0: Langzaam komt de prachtig versierde boot hier aan de kade en de stijger van het Nationaal Opera en Ballet. Ik heb hier Vladimir naast me staan. Welkom, Vladimir.
5: Welkom allemaal, dankjewel. Nou, die dragartiesten gaan nu op een boord van een boot van Flagship, die ons sponsort. En die gaan ze op politie, roze en blauwe agenten, die helpen ze aan boord. Dan gaan ze varen. Ja. En dan komt de tweede boot voor stewards, working class people, voor ons. En wij gaan ook varen, we gaan als eerste aanmeren en om 3 uur gaat hun boot met die dragartiesten aanmeren bij de stijger van het Hart Museum. En daar staat Dolly Belle Fleur.
0: Wow.
5: Die gaan ze allemaal aankondigen. En dan gaan die alle dragartiesten naar de binnentuin. En dan worden speeches gehouden door
0: Peter Holla.
5: Peter Holla. Onze voorzitter van COC Amsterdam. Freek. En onze duo-voorzitter Lian.
0: Ja.
5: En dan is het voorzitter of directeur.
0: En Annabel.
5: Annabel van het Hart Museum.
0: Ik wil je graag aan.
5: Ja, graag. Je bent voorbereid.
0: Ja, altijd.
5: Ik ben slecht in naam.
0: Dat maakt niet uit.
5: Ik ben de regelen. Ik wil goed alleen die regelen. En dan is het speeches.
0: Ja.
5: En dan is het fotomoment. En daarna is een borrel.
0: Nou,
5: dus dank aan Hart Museum voor hosting us. En dat is mijn voorzitter.
0: Oh, dank
5: de voorzitter. Freek en Lian.
0: We staan hier aan de steiger. En wat zit u zo al?
6: Nou, heel veel kleur. En heel veel vrolijkheid. De opening van de Shakespeare Club COC Amsterdam. En dat doen we met drag met name al 2-3 jaar, omdat de veiligheid van mensen met kleur, nou, die zijn niet veilig op straat. Ja. En daar maakten we ons zorgen over.
0: Ja. En u bent?
7: Ik ben Lian, duo-voorzitter samen met Freek. En net begonnen in deze rol. Dus fantastisch om te zien dat we zo kunnen openen dit jaar en ieder jaar.
0: Ja, fantastisch.
5: Je begint met de bang.
0: Ja. Nou, dat is heel wat, hè, Marina?
7: Ja, echt wel. Heel kleurrijk, heel chaotisch. Maar echt een hele fijne sfeer. Heel vrolijk. En we gaan het zo zien bij het Hart Museum, de rest.
0: Ja.
7: En daar doen we ook weer verslag van.
0: Hartstikke goed. Ondertussen zijn we op de boot gekropen. Een vleurige boot hier met de crew.
7: De crew van de Shakespeare Club. En wij gaan zo meteen.
0: En ook met politie,
7: Shakespeare Club en roze in blauw.
0: Hey.
7: die zijn niet te onbelangrijk. Vooral gezien het feit dat het hier over de veiligheid ook gaat. Ja. Van de queer community.
0: Zijn we omgedraaid en nou zijn we op koers richting het Hartmuseum waar we straks aankomen.
7: Een klein stukje varen. Vanaf de Nationale Opera en Ballet. Ze zijn in ieder geval heerlijk aan het toasten op de opening van de Shakespeare Club. Nou, het is nu al een gezellige boel. Dus dat belooft wat voor straks.
8: Proost mensen allemaal.
9: Proost.
0: Proost. En we proosten op een behouden vaart.
8: En happy pride. Hè?
7: Ja, happy pride. Happy pride. Yeah. En safe pride.
8: Safe happy pride. Yeah.
0: En mag ik u vragen stellen van wie u bent en wat u precies doet?
8: Ik ben Toon en ik ben steward. Ja, niet in mijn normale leven, nee, maar tijdens de Pride. Steward voor de Shakespeare Club. Ja. Ja. En, nou, dus de World Pride is een goede gelegenheid om dat voor het eerst te doen.
7: Inmiddels varen we langs het Hartmuseum om goed aan te komen. En ik zie volgens mij al onze gastheer, CQ-gastvrouw Dolly Bellefleur aan de kade staan. Aan spreekgestoelte.
0: Oh, dadelijk de drag queens en kings te verwelkomen.
7: Ja.
0: Maar dit heeft natuurlijk een speciale betekenis, want ooit in 1976 speelt het verhaal dat de drag queen die geweigerd werd in een restaurant op Long Island aankwam met een medegroepjes drag queens met een boot om daar in het restaurant waar ze geweigerd werden toch naar binnen konden. En daardoor werden ze dus niet geweigerd. Het was een demonstratieve optocht. En dat is ook een beetje het idee achter deze bootoptocht, Marina.
7: Ja, daaruit is de High Heels Hooray ontstaat met de Shakespeare Club.
0: En hoe is het zo te midden van de Shakespeare Club te zijn?
7: Nou, ik vind het wel gezellig. Er hangt gewoon een goede sfeer. Iedereen kent elkaar natuurlijk. Ja. Vanuit de community hier in Amsterdam. Aan de ene kant is het wel apart om daar als buitenstaande bij te zijn. Maar ook, het geeft gewoon een goede vibe.
0: Iedereen natuurlijk gezellig een drankje aan boord. Zoals het gevierd moet gaan worden. De High Heels Hooray.
7: Het mooie aan dit evenement is dat het ook heel internationaal ook is.
0: Ja.
7: Maar ja, World Pride is internationaal. Want het leeft hier over de hele wereld.
0: Ja.
7: En het is gewoon fijn dat over de hele wereld het overal gevierd wordt. De vrijheden die ze al hebben verkregen. Maar het is ook heel belangrijk om te benoemen dat er nog heel hard gevochten moet worden. Vooral in sommige landen is er nog veel intolerantie. Hier in Nederland zelf ook, niet te vergeten. Dus ik ben blij dat er ieder jaar extra veel aandacht aan wordt besteed. En tussendoor ook natuurlijk door de politie roos in blauw.
4: Tune in. Jam.

0: US Corporation Rock the Boat. Door met het vervolg van ons reportage.
1: Tune in Jam FM.
0: Dank u wel. Zo, we zijn van boord afgegaan. En hier staan we aan de kade.
2: Ja, zomaar.
0: Gezellig hier.
2: Mensenorganisatie en alle vrijwilligers.
3: Stuart!
2: Ja, fantastisch. Alle vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen World Pride, geen Pride, geen COC Amsterdam. Zonder vrijwilligers ook geen Dolly Bellevue. Zonder vrijwilligers gewoon helemaal niets. Van harte welkom. Is Vladimir Gorgordin.
0: De stoet gaat voorbij aan Dolly Bellefleur. Zij is de presentatrice hier.
2: Als het goed is, beert nu de boot aan. En dan mag ik als eerste aankondigen. Wacht even. Kijk, wat zie je er al geweldig uit. Dat is het toch elke keer een feest om High Heels Hooray te mogen presenteer. Alweer voor het derde jaar op rij wordt dit georganiseerd. En het is de officiële opening eigenlijk van de Shakespeare Club. En die organiseert de komende twee weken allerlei evenementen in het Hart Museum. Als eerste ga ik aankondigen Nirvana. Are you ready, Nirvana? Big hand voor Nirvana.
0: En Nirvana wordt begeleid door een van de crewmembers van de Shakespeare Club. Op de rode loper.
2: Marcia Levins het levenslicht heeft gezien in een half man, half woman costume. The support for the rainbow community is no longer what it was over the past 10 years. And that's why we must be even more visible. We're queer and we are here. Blue Balls, welcome. Blue Balls, deelnemer 3, staat op de pres voor de transgender community, debuteerde in Club Nix in Amsterdam. En de mooiste ervaring die deze performer overkwam was toen kinderen naar Blue Balls, naar BB, zwaaiden op roze zaterdag. Welkom! Little Angel schiet het ook bij High Heels. Hooray! Omdat ze willen laten zien dat iedereen de vrijheid verdient om zichzelf te zijn. Volgende deelnemer, Tricia Roses. Wauw. This queen living in the Hague was the star and cherry on the cake at the Pride Bonaire this year.
0: Prachtig, mooie drag queen.
2: She's here. Give her a big hand. Archie Pickers.
0: Ja, wat zie jij allemaal, Marie?
4: Heel veel kleur, heel veel mooie dames en drag queens en drag kings. En ja, gewoon met fantastische make-up, fantastische haar. Echt de meest fantastische laarzen zie ik voorbij komen. En high heels niet te vergeten. Want daarom is het High Heels Hooray onder andere ook. Omdat er ook heel hoge hakken worden gedragen. En ja, alle kleuren van de regenboog zijn vertegenwoordigd.
0: Dat is ook heel belangrijk onderdeel, hè?
4: Ja, zeker weten. Aangezien het bestaat uit de LHBTQIA+. En de plus staat voor alle anderen die zich niet met een van de letters kunnen vereenzelvigen. Dus het is zeer inclusief en niet te vergeten, zeer veelzijdig.
0: Luister nog heel even naar Dolly Bellefleur.
2: Pistache.
0: Mooi applaus.
2: Number 11, Chanel Delamour. What a power and bravoure heeft Chanel Delamour. Ain't no mountain higher love for this goddess of love. De boodschap die ze met ons wil delen is dat mental health heel belangrijk is. En dat we altijd voor elkaar moeten uitkijken en lief voor elkaar moeten zijn. Met invisibility. Remy Young, ja. You're number 12. Doe ze plaat. 12 points voor Remy Young. In sommige landen is het een geluksgetal, dus vandaag ook. Sky Blue heeft nummer 13. Ja, lingerie, make-up en hakken doen het hart van Sky Blue sneller kloppen. This fierce beauty is unstoppable door niemand te stoppen. Vandaar dat ze ook in een enorme vaart is door gelopen. Kitty Starlight. Ja.
0: Prachtig.
2: May the future be bright for performer Kitty Starlight, who loves to captivate the audience by creating stories on stage. And she will put a spell on you, no doubt. Woo. This dazzling darling in Dutch we say, schattenbout. Ja. Oh, we hebben nog één, de allerlaatste.
4: Oh.
2: Elsa 007, zo staat hier geschreven, is een actieve drag queen in de Dutch ballroom scene.
0: En alle crewmembers van de Shakespeare Club verzamelen zich nu. Om over de rode lopen nog eentje te gaan. Als een groot eerbetoon. Een groot applaus voor al het werk wat ze doen.
4: En Dolly heeft trouwens een prachtige korte jurk in de jaren 60-70 stijl aan. Zo'n mini-dress.
0: Ja.
4: Met alle kleuren van de regenboog aan bloemen erop. En
2: zoals je kinderen kent.
0: Geweldig. Dan lopen wij ook naar binnen toe.
4: Ja.
1: Tune in, Jam FM.
0: Door met muziek, Patrick Cowling featuring Sylvester.

0: Heerlijke zomerse muziek hier live vanuit Oude Kerk aan de Plas. En ook bij ons aangeschoven is even weer Sebastian. Hey, goeiedag.
1: Ja, goeie avond.
0: Is ja, dit, we gaan vandaag.
1: Het zit zo in mijn systeem in de avond natuurlijk. Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Lekker weekend, hè. Prachtig weer.
0: En nog plannen verder voor de rest van de week? Heb je binnenkort vakantie weer?
1: Ja, ik heb zeker binnenkort vakantie, maar ja, dat is wel eind augustus. Nog even lekker nog een paar weken naar Griekenland.
0: We hebben jou de stelling niet voorgelegd, hè?
2: Nee, dat klopt inderdaad, Sebastian. Ook aan jou de stelling.
1: Ja.
2: Wat is nou zo'n gerecht, eten of drinken, waarbij je gelijk de gruwels in je lijf krijgt?
1: De gruwels in mijn lijf. En dan in de zin van echt niet lekker?
2: Precies, ja. Dat je echt denkt van, het staat op je bord en je denkt van, stuur terug.
1: Oh, heel makkelijk, bruine bonen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Ja, dat komt bij mij ook wel.
1: Ja, de structuur, de smaak. Nee, niet mijn ding.
2: Nou ja, dat is ook weer een fijn weetje om te weten over Sebastian. Elke vrijdagavond horen natuurlijk. Dus hoe laat inderdaad?
3: Ja,

0: Incheck, verlengsnoer.
1: Verlengsnoer?
0: Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam in the
2: Tune in, Jam FM.
3: De prachtige entree hier van het Hartmuseum.
4: Entree, ja, en dan lopen we meteen de binnentuin in, als ik het goed zie.
5: Klopt. Annabel Bernie, van harte welkom in de binnentuin van je eigen museum.
6: Ja, dat is 15 centimeter hakken verschil, denk ik. Hartelijk welkom allemaal in het Hartmuseum in de tuin van dit prachtige museum waar we kunst en cultuur en tentoonstellingen laten zien. En dank aan Dolly Bellevue voor het verwelkomen van jullie prachtige drag kings en queens hier in de binnentuin als onderdeel van de start van de week van de Shakespeare Club. Dit jaar is alweer de derde editie van High Heels Array. En we zijn er super trots op dat iedereen zich weer zo prachtig heeft aangekleed. En we organiseren dit samen met de Shakespeare Club en het COC van Amsterdam en Om.

0: omstreken. En we doen het elk jaar met ongelooflijk veel plezier. En ik vind het ook belangrijk om even te vertellen dat het team van Hartmuseum die dit ook iedere keer weer organiseert, ook verantwoordelijk is voor de Queer Amsterdam tentoonstelling, de Queer Amsterdam Roze Stad tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Die nog tot en met april in de Nieuwe Kerk te zien zal zijn. Ik wilde er nog aandacht voor vragen dat zowel Hartmuseum, maar ook de Nieuwe Kerk een van de 43 punten is van Rita. Reported always. Een veilige haven en een safe space voor iedereen die dat nodig heeft, die tijdens de World Pride weken en dagen daar behoefte aan heeft. Die kan zich melden op de Dam of hier aan de Amstel als er iets te melden valt waar aandacht voor gevraagd moet worden. Dankjewel. En daarom vinden we het ook heel erg belangrijk en ben ik ook heel blij en vereerd dat politiechef Peter Holla de Shakespeare Club met ons en jullie allemaal zo meteen officieel zal openen.
1: Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik heb genoten van jullie aankomst zojuist. Een bonte, uitdagende en extravagante stoet. Iedereen schitterend van schoonheid. En vanaf hier ook een klein saluut aan mijn collega's aan boord. Want zo hoort de politie wat mij betreft te zijn. Zichtbaar, op een boot, midden in de gemeenschap, niet erlangs. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Als politiechef kom ik op heel veel plekken. Ik mag veel bijeenkomsten in de stad bijwonen. Sommige mag ik zelfs openen. En dat doe ik vaak omdat ik het leuk vind of omdat het nu eenmaal van mij verwacht wordt. Maar in dit geval sta ik er omdat het ertoe doet. Ik wil mij persoonlijk uitspreken over de moed van iedereen die hier aanwezig is. Achter alle pracht, de hoge hakken, de glitter en de glamour schuilt enorm veel moed. De moed om jezelf te zijn en jezelf te laten zien. De moed verdient bewondering. En die moed verdient ook veiligheid. We leven in een tijd waarin zichtbaarheid helaas nog steeds om moed vraagt. Waar mensen nog altijd worden uitgescholden, geïntimideerd of zelfs worden mishandeld omdat ze zichzelf zijn. De recente mishandeling naar de Pride Amersfoort laat zien dat we er nog lang niet zijn. En laten we niet doen alsof het in Amsterdam zoveel beter is. Wij zijn de stad van tolerantie, maar het is hard werken om dat ook daadwerkelijk waar te maken. Dat raakt mij en dat raakt ons als Amsterdamse politie. En daarom wil ik vandaag niet alleen vertellen waar de politie voor staat, maar ook vooral laten zien wat wij doen. En al jarenlang werken wij intensief samen met het COC en vele organisaties binnen de gemeenschap. Bijvoorbeeld bij de voorlichting aan regenboogvluchtelingen. Mensen die vaak afkomstig zijn uit landen waar de politie juist een bron van angst is. En hier ontdekken zij dat de politie ook voor hen er kan zijn. En dat vertrouwen moeten we iedere dag opnieuw verdienen. Tijdens World Pride zetten we ons extra daarvoor in. Met roze en blauw zijn we zichtbaar aanwezig in de stad. We varen mee op de Kennel Pride. We staan in het Vondelpark. We sluiten aan bij de Asian Pride, de Trans Pride Walk, de Pride Oost en het Trans Diner. Want Pride is veel groter dan één boot of één parade. Maar zichtbaar zijn is niet genoeg. We willen er ook zijn wanneer het moeilijk is. Dat hebben we onlangs laten zien in Nieuw-West, waar we samen met partners werken aan veiligheid rondom de oeverlanden. Want als mensen zich ergens niet veilig voelen om zichzelf te zijn, dan is dat ook onze zorg. En tegelijkertijd wil ik ook vandaag een oproep doen. Ik hoor soms aangifte doen heeft geen zin. En dat doet pijn. Want iedere melding helpt hem. En ook vaak de aangever zelf. Iedere melding geeft ons inzicht. Iedere melding maakt het mogelijk om op te treden en vergroot de kans om problemen aan te pakken. En melden is niet makkelijk. Veel slachtoffers zijn bang of willen gewoon door met hun leven alsof er niks gebeurd is. Maar we hebben de informatie echt nodig en juist daarom heeft Roze in Blauw een piketlijn. Onze collega's aan die lijn staan ook in nauwe verbinding met het expertisecentrum aanpak discriminatie. Inmiddels 17 politiecollega's fulltime werken aan de aanpak van discriminatie. En als iemand vindt dat het ergens niet goed is gegaan, dan hoor ik dat juist graag. Spreek ons aan, neem contact met Roze in Blauw. Wij leren ervan, wij willen verbeteren, maar bovenal, wij nemen iedere melding. uitdaging serieus. Want veiligheid begint met vertrouwen en vertrouwen ontstaat alleen wanneer we elkaar blijven ontmoeten. Zoals vandaag. En daarom ben ik trots dat wij hier als politie mogen staan. Niet als gast op afstand, langs de kade, maar als partner van een gemeenschap waar wij al jarenlang mee samen. Laat deze dagen een viering zijn van vrijheid, van moed, van creativiteit en verbondenheid. En laten we er samen voor zorgen dat iedereen zich, niet alleen tijdens de Pride, maar ieder dag van het jaar, vrij voelt om zichzelf te zijn. En graag dank ik het COC voor het organiseren van het Spreekspierbijeenkomsten en het Hart Museum voor het faciliteren van deze mooie bijeenkomst. En dan mag ik nu het officiële moment doen. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Maar ik verklaar de Shakespeare Club officieel voor geopend. En ik wens jullie een prachtige opening, een inspirerende club en een onvergetelijke World Pride. Dank jullie wel. Tune in.

0: Diana Ross, I'm coming out. Het is nog steeds tuning at the beach, hier live vanuit de Kerk aan de Plas. We gaan door met het vierde deel van onze reportage bij het Hart Museum.
1: Tune in Jam FM.
2: Ja, super leuk om hier samen te staan. Ik ben Annabel Beer, ik ben directeur van de Nieuwe Kerk en van Hart Museum, waar we nu in de tuin staan. Bij de vrolijke opening van de Shakespeare Club activiteiten, die voor het derde jaar op rij weer hier georganiseerd en geopend worden. Met de hele grote opkomst voor High Heels Array. Ik ben hier directeur 5,5 jaar geleden. En ja, we vinden dit echt een mooie samenwerking die we al een langere tijd hebben. Dus we zijn heel blij mee.
0: Het komt ook echt van binnenuit van jou om iets hier neer te willen zetten. Te zijn zoals je wilt zijn en de mensen dat ook te willen laten doorgeven.
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk, als je iets goed wil doen in een organisatie, moet het nooit alleen van de directeur komen. Dus het is belangrijk natuurlijk om hier enthousiast over te zijn. En dat ben ik. Maar we hebben een fantastisch team van mensen die eigenlijk allemaal heel erg gemotiveerd zijn om de verhalen te vertellen die bij de queergemeenschap horen. Die te laten zien en te ontsluiten. Hier met een heel feestelijk programma. Maar ook in een nieuwe kerk met Queer Amsterdam, de Roze Stad. Een grote tentoonstelling die nog tot en met eind maart, begin april volgend jaar duurt. Waarin we de 400-jarige geschiedenis van de queergemeenschap in Amsterdam in beeld brengen. Met verhalen, maar ook met objecten en allerlei activiteiten.
0: En hoe hard is dat nodig?
2: Nou, we hebben al 3 jaar de Pride Talk. En vorig jaar heeft Petra de Sutter die gegeven. En dat is ook naast de eerste vicepremier van België die trans is, is het ook een wetenschapper. Of het is, iedereen heeft veel karakters en eigenschappen, maar ze is wetenschapper. En zij heeft ook onderzocht dat de vrijheid voor de queergemeenschap in absolute en relatieve zin in Nederland de laatste jaren achteruit is gegaan. En dat betekent dat verworven rechten op sommige punten zijn teruggedraaid en dat het wat, echt weer wat moeilijker wordt. In plaats van bovenaan het lijstje van de landen die het meest tolerant en open staan, zijn we gezakt naar plaats 13. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Dan moeten we natuurlijk, met name met Pride Amsterdam, is het een heel mooi moment om dat tij weer te keren en de regie weer te nemen en ervoor te zorgen dat we weer een vrij open en gezellig land zijn. En voornamelijk Amsterdamse stad.
0: Ja, vanuit het Hart Museum dat zoveel aandacht naar besteedt, dat is best bijzonder, hè?
2: Ja, ik vind het niet bijzonder, want we doen het en we doen het heel graag en we doen het al heel lang. Het is misschien niet iets wat mensen verwachten, maar wat zeker in ons DNA zit.
0: Dat is heel belangrijk. Tot slot, kun je iets aanstippen waar je het meest trots op bent of waar we mensen echt naartoe moeten hier naar het Hart Museum?
2: Nou, we hebben natuurlijk altijd mooie tentoonstellingen met onze samenwerkingspartners, het Centre Pompidou, het British Museum. En natuurlijk ook met de Smithsonian uit Washington in Amerika. Maar deze weken met name is de programmering van de Shakespeare Club, die ook een belangrijke tentoonstelling weer gemaakt hebben over de queergemeenschap met fotografie, heel erg de moeite waard om te komen bekijken. Ja, daar zijn we super trots op.
0: Veel fotografie is ook belangrijk voor jou, hè, zelf?
2: Ja, we hebben nu ook van de Smithsonian American Art Museum een tentoonstelling over van fotografie. Maar wat eigenlijk beter aansluit bij het onderwerp is dat we Mexicaanse gemeenschappen protestposters laten zien uit de jaren 60 en 70. Waarbij ook de Mexicaanse queer in Amerika met de behulp van die affiches gevochten hebben voor hun aanwezigheid, hun geaardheid of hun zijn in Amerika. En dat betekent dat het een onderwerp is wat niet alleen maar hier, maar ook al in de jaren 60 in Amerika heel belangrijk is geweest. Precies, dank jullie wel.
0: Goed, Ik sta hiernaast.
3: Krijn Zoeteman.
0: En Krijn, jij organiseert samen met nog een aantal mensen, neem ik aan, iets bijzonders hier. Hè?
3: Klopt, voor de Shakespeare Club op zondagochtend 26 juli om 11:30 is er een heel gaaf concert met Queer Notes. Die spelen een paar hele mooie stukken van queer componisten. Het is eigenlijk heel speciaal, want het is namelijk een fetish concert. Dus dit is bedoeld voor iedereen die zijn of haar fetish wil uitdragen, op wat voor manier ook. Naakt is overigens mag niet, dus alles mag behalve dat.
0: Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, doe een oproep.
3: Kom lekker langs. Zondagochtend 26 juli. Vanaf een uurtje of 11 kun je al langskomen om jezelf om te kleden. En om 11:30 begint het in de kerkzaal.
0: Nou, dankjewel.
1: Tune in. Jam FM.

Alle drag queens en kings, shine on. George Duke. Volgende week tussen 3 en 4 hoor je nog veel meer interviews. Want ja, we komen helaas niet aan toe om nog meer te gaan uitzenden. Maar volgende week tussen 3 en 4 weer meer.

0: Zomaar een praatje met...
1: Ja, we komen langzaam op het eind van het programma weer aan, Richard.
2: Ja, absoluut. Inderdaad. Wat zijn die 2 uur weer echt voorbij gevlogen. Maar ik kan alleen maar iedereen aanraden om zeker met het mooie weer nog richting de Oude Kerkenplas te gaan. En zeker nog even een bezoekje te brengen aan...
1: Aan de plas.
2: Aan de plas. Want dat is het heerlijk vertoeven. Nou ja, even... het is gezellig druk. Ik kan alleen maar... Trouwens, als je komt, hou even rekening met de anderen. Dus ga niet overdadig barbecuen. Ga niet te hard rijden met je fiets of waar je ook op rijdt. Zet je geluid gewoon even wat lager. En ik zou zeggen, houd gewoon gezellig met elkaar. Dan komt het helemaal goed.
1: Ja, zo is dat.
3: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens, ja.
2: Dat is fijn.
3: Ja, dat zou raar zijn, ja.
1: Het zit toch wel aardig vol op het strand hier, hè?
4: Ja, en niet alleen op het strand, ook op het gras zie ik verschillende groepjes met mensen.
1: En dat aan Oude Kerkenplas?
2: Absoluut, inderdaad. Hey, volgende week inderdaad tussen 3 en 4 het vervolg van de reportage. En natuurlijk tussen 2 en 3 weer nieuwe gasten die het nodige te vertellen hebben. Wie het zijn, dat houden we nog even voor ons. Zeker de moeite van het luisteren waard.
1: Goed, langzamerhand gaat het nog echt wel richting het eind lopen. We gaan nog lekker een paar plaatjes voor jullie draaien. Hier is onder andere People's Choice, Do It The Way You Wanna Do It.

0: Kid presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen. En A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden.
11: De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaats. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Onder andere deze van DJ Caslion. Hij heeft een opvolger. Eerst was het Paradise. Dat was ook een waanzinnige track. Een beetje chic-achtig. En dit is ook weer lekker nieuw. Ik mag het wel. Electric Love. Hier bij de Jam.

Oh, wat een fijne track deze weer van DJ Caslion. En heerlijk, deze zomerse klanken. Ook deze weer zomerse klanken, mensen. Hé, hey, ik wil nog even de mensen van TuneIn bedanken. Richard, René en Marina hadden weer een heel leuk en gezellig programma. En ook zo gezellig aan de plassen. Ja, dus ga dat zien hoor. Als je erheen wil, kunt gerust eventjes de Oude Kerkse Plas. Elke zaterdag tussen 2 en 3 en daarvoor is er ook nog een programma aan de Oude Kerkse Plas. Weet je dat ook weer? Chaka Khan, Snoop Dogg, wat een prachtige combi. Boogies in my soul.

onthoud altijd één ding, hè. Life's too short, mensen. Ja. Voor je het weet, hè? Ik heb een fijne track voor jou van Mr. George Clinton. Ken je die nog? Ja, die is inmiddels met pensioen. Maar hij heeft wel een hele fijne track uitgebracht. Ooit. Nou ja, meer fijne tracks, hoor. George heeft alleen maar fijne tracks. Drew Fries, go with that shake. Nu.

0: man, man, man. Die was lekker weer, hè? Deze van George Clinton. De man met pensioen. Volgende track is er eentje van Gene Wine. Hij was Amerikaan. Hij is nog steeds R&B-singer. 30, 36 singles en 4 albums heeft hij gemaakt. Waarde van 6,8 miljoen wat hij heeft verkocht in de United States. Dus waanzinnig populair. En nou, ken je deze nog?
1: Ik denk het wel, hè?
0: Nou, die draaien we tot aan 4:30 deze prachtige Tony.
2: Close your eyes

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie waarschuwt voor oplichters die geld of nepgoud aanbieden langs de weg. Mijn naam is Martin Rodenburg. De politie van basisteam Amsteland-Oost waarschuwt voor oplichters die actief zijn in de regio. De afgelopen tijd zijn meerdere meldingen binnengekomen van automobilisten die langs de weg stoppen en voorbijgangers of andere weggebruikers aanspreken.

spreken. Volgens de politie vragen de inzittenden bijvoorbeeld om geld voor benzine of proberen zij een gouden ring, ketting of horloge te verkopen. In veel gevallen blijkt het om nepgoud te gaan en is er sprake van oplichting. Het advies is dan ook geen geld te geven of andere spullen langs de weg te kopen. Mocht je een verdachte situatie zien, bel dan 0900 8844. En is er sprake van een spoedsituatie, dan belt u 112. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Gwen Guthrie. Zo oud werd ze niet. 49. En ze groeit op in Newark. Ze had het pianospel onder de knie en ze hield zich toch ook bezig met de klassieke muziek. En later zong ze op straatfeesten, partijen. En uiteindelijk kwam ze in contact in de studio met Aretha Franklin, maar ook Roberta Flack. En zaterdag en later de Pointer Sisters en Isaac Hayes. En ja, eigenlijk was ze best wel een hele goede achtergrondzangeres. En dit was een van haar eigen werken. Wereldwijd een waanzinnig hit. Dit ain't nothing going on but the rant. Hier met The Jam heb ik een nieuwe track van onze huisvriendin. Weet je nog hoe ze heet? Jody Watley.
1: I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn. The Alex DeCho Remix.

Norma Jean Wright. 1950 al geboren. Ze heeft een jaartje bij Chic ervaring opgedaan. En toen dacht ze van, dat kan ik, wat bij Chic kan ik zelf ook. Dus nog wel veel samengewerkt met Nile Rodgers, maar toch wel haar eigen weg gegaan. Nou, dat resulteerde in deze fijne track, de Jazzy Up Red remix van dit Jump Street. Ah, als je dit hoort, dan weet je vast wel welke grootheid we hier hebben. Zijn naam? Mr. Tom Brown. Daydreaming here bij The Jam.

Dat was toch een hele mooie zomerse klank van deze Mr. Tom Brown. Daydreaming en dan lekker in het zonnetje staan en dan heerlijk genieten met een cocktailtje in de rechterhand. En heel lekker zwoel weer. Ja, dat is toch fijn, jongens. Ja, Mr. Tom Brown had een aantal jaar geleden hier bij ons in de studio nog. Ja, was echt een geweldig artiest ook. Een leuke vent. Gaan wij eruit met ook een leuke vent. Mr. Narada. En dit keer heeft DJ Seas het bewerkt in de remix Divine Emotions. Tot volgende week.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst. De andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Petitie voor behoud Veerpont, Badhoevedorp, Amsterdamse Bos. En Eigen Haard prijst 74 sociale huurwoningen aan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De toekomst van Veerpont Ome Piet tussen Badhoevedorp en het Amsterdamse Bos is onzeker nu de huidige exploitanten na 16 seizoenen stoppen. Volgens Hallo Badhoevedorp is daarom een petitie gestart waarin bewoners en recreanten de gemeente Haarlemmermeer oproepen zich in te zetten voor behoud van de verbinding. Daarbij wordt verwezen naar een eerdere oplossing voor de pont bij Rijzenhout. De gemeente noemt de Veerpont een waardevolle schakel in het recreatieve routenetwerk en onderzoekt samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verbinding te behouden. En woningcoöperatie Eigen Haard presenteert de bouw van 74 sociale huurwoningen aan de Karmelaan in Amstelveen als voorbeeld van snelle woningbouw, maar vermeldt niet dat de appartementen na oplevering eerst maximaal 5 jaar worden gebruikt voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. In het persbericht benadrukken Eigen Haard en wethouder Paul Slettenaar de uitbreiding van de sociale woningvoorraad en de korte bouwtijd. De woningen worden na oplevering in oktober 2026 eerst verhuurd aan de gemeente voor bewoners van de Oldenhof en komen pas daarna beschikbaar voor reguliere sociale verhuur. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Ray Parker Jr. in radio en You Can't Change That. En net The Dawn van Jody Watley, oorspronkelijk uitgebracht in 2014 en opnieuw tot leven gebracht met opvallende Alex Dai Chio remixes in 2026. Start voor je Howard Johnson is Gorgon City, Ready for Your Love. Yeah.

Howard Johnson was dat en Bring It On. Tot aan de break, clip van Tasia, de wereldhit van US 3 uit 1993. Opgebouwd rond een sample van Herbie Hancock's Cantaloupe Island. En bezorgde het legendarische...

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De explosieve en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim

0: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis de Ouder Amstel en werkzaamheden gestart bij voormalig Vendex-pand. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren voelbaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bij het al jaren leegstaande Vendex-pand aan de Van der Malenweg lijken de voorbereidingen voor een nieuwe bestemming te zijn begonnen. De onderzijde van het gebouw is inmiddels dichtgetimmerd en op het terrein zijn werkzaamheden zichtbaar. Of het bestaande pand wordt verbouwd of gedeeltelijk plaatsmaakt voor nieuwbouw, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het oude pand staat al 12 jaar leeg en er vonden vaak onregelmatigheden plaats, zoals inbreken, kraken en in brand steken. Wanneer men klaar zal zijn en alles weer in gebruik genomen kan worden, dat is nog niet bekend. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.

Luther Vandross was dat en The Night I Fell in Love. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. Could It Be I'm Falling in Love uit 1985 van David Grant en Jackie Graham. Gebaseerd op de grote klassieker, die grote klassieker van de Spinners. Het werd een grote top 5 hit in het Verenigd Koninkrijk en betekende de definitieve doorbraak voor Jackie Graham.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
8: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Restwarmte datacenter moet glastuinbouw helpen verduurzamen. En circulaire pop-up opent begin augustus in Stadshart Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een samenwerkingsproject moet de glastuinbouw in de Kwakel Kuddelstaart verduurzamen met restwarmte van een toekomstig datacenter. Tuinders, Greenport Alsmeer, Liander en andere partijen hebben hiervoor een plan opgesteld dat een SDE++-subsidie heeft ontvangen. De warmte wordt via een gesloten warmtenet gebruikt om kassen te verwarmen, terwijl het datacenter gekoeld wordt zonder drink- of oppervlaktewater te gebruiken. Volgens de initiatiefnemers helpt het project de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en voorkomt het zo extra belasting van het elektriciteitsnet. De plannen worden verder uitgewerkt en met omwonenden besproken. En in Stadshart Amstelveen opent op maandag 3 augustus de circulaire pop-up. Een tijdelijke ontmoetingsplek waar hergebruik, reparatie en circulair ondernemen centraal staan. De pop-up wordt om 3:30 middags feestelijk geopend en is daarna dagelijks toegankelijk tot en met 30 september. Inwoners, ondernemers, scholen en organisaties kunnen er kennis maken met initiatieven rond onder meer textiel, elektronisch afval, voedselverspilling en lokaal repareren. Volgens oprichter Bibi Looyenstein en wethouder Salwa Shara moet de locatie inwoners inspireren en laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Helene van Lith brengt eerst de gedichtenbundel uit. En een deel van de opbrengst gaat naar Kika. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodemurg. Helene van Lith uit Ouderkerk aan Amstel heeft haar eerste gedichtenbundel uitgebracht. In Op Vleugels van Zilver komen poëzie, fotografie en illustraties samen. Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. Van Lith heeft ervoor gekozen een deel van de opbrengst te schenken aan Kika. Ook de keuze is ingegeven door een persoonlijke ervaring. De gedichtenbundel Op Vleugels van Zilver is verkrijgbaar bij boekhandel Spreij en Ouderkerk, Primera, Groenhof, Amstelveen en via Amazon.nl. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis in Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00. In het dorpshuis Duivendrecht dus. Drankjes voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.

Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaats. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Rijnderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie waarschuwt voor oplichters die geld of nepgoud aanbieden langs de weg. Mijn naam is Martin Rodenburg. De politie van basisteam Amsteland-Oost waarschuwt voor oplichters die actief zijn in de regio. De afgelopen tijd zijn meerdere meldingen binnengekomen van automobilisten die langs de weg stoppen en voorbijgangers of andere weggebruikers aanspreken. Volgens de politie vragen de inzittenden bijvoorbeeld om geld voor benzine of proberen zij een gouden ring, ketting of horloge te verkopen. In veel gevallen blijkt het om nepgoud te gaan en is er sprake van oplichting. Het advies is dan ook geen geld te geven of andere spullen langs de weg te kopen. Mocht je een verdachte situatie zien, bel dan 0900 8844. En is er sprake van een spoedsituatie, dan belt u 112. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.

Hotel Amazon on your radio tot 9 uur in de mix. Op de achtergrond een nieuwe release. G.U.A.N. Deepest Fear. Dit is een iets andere mix dan wat je op de streamings zal vinden. Binnenkort zal ik deze versie ook weer releasen. Hotel Amazon on your radio.

weer gedaan. End of this transmission. Volgende week vrijdag ben ik weer hier op Jam FM. Tussen 7 en 8 met Classic Material. En volgende week is ook de laatste kwart.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Noel. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Petitie voor behoud Veerpont, Badhoevedorp, Amsterdamse Bos. En Eigen Haard prijst 74 sociale huurwoningen aan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De toekomst van Veerpont Ome Piet tussen Badhoevedorp en het Amsterdamse Bos is onzeker nu de huidige exploitanten na 16 seizoenen stoppen. Volgens Hallo Badhoevedorp is daarom een petitie gestart waarin bewoners en recreanten de gemeente Haarlemmermeer oproepen zich in te zetten voor behoud van de verbinding. Daarbij wordt verwezen naar een eerdere oplossing voor de pont bij Rijzenhout. De gemeente noemt de Veerpont een waardevolle schakel in het recreatieve routenetwerk en onderzoekt samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verbinding te behouden. En woningcoöperatie Eigen Haard presenteert de bouw van 74 sociale huurwoningen aan de Karmelaan in Amstelveen als voorbeeld van snelle woningbouw, maar vermeldt niet dat de appartementen na oplevering eerst maximaal 5 jaar worden gebruikt voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. In het persbericht benadrukken Eigen Haard en wethouder Paul Slettenaar de uitbreiding van de sociale woningvoorraad en de korte bouwtijd. De woningen worden na oplevering in oktober 2026 eerst verhuurd aan de gemeente voor bewoners van de Ommenhof en komen pas daarna beschikbaar voor reguliere sociale verhuur. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamofm.nl.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: "Dit is Europa." Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.

0: FM.
1: Goedenavond, we gaan dit uur 25 funky disco tracks uit de jaren 80 draaien. Met onder andere Gwen Guthrie, de BB&Q Band, Pretty Poison, Envy, Melba Moore, Haywood, Evelyn Champagne King, O'Brien, Stacey Ladislaw, Zep, Michael Jackson, Cool and the Gang en Paul Hardcastle. En de eerste is van Shalimar, A Night to Remember. Veel plezier!
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix on with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam,
3: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix on, Jam FM.
3: Showtime. 60.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen.

0: Weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen.
1: 23 funky disco tracks in de mix in Jam Mix On. Met de komende 60 minuten ruimte voor onder andere Clockwork, Captain Rap, Fatback, Shalimar, The Dash Band, Funkadelic, The Gap Band, Change, Alexander O'Neill, Angela Beauville en Jellybean met Who Found Who. Maar de eerste is van Glenn Jones, Everlasting Love. Veel plezier!
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïnse aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22.

0: Jamix on het komende uur met 21 smooth en funky 80s disco tracks. Onder andere te horen zijn Leon Haywood, Holly Carmen, Gwen Guthrie, Howard Johnson, Alicia, High Fashion, Was Not Was, Rose Royce, Sherelle en Jeffrey Osborne. Maar we beginnen met Let Me Show You van Larry Wu. Veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam,
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.